0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Het zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd de laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 5 uur.
1: Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het laait toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 6 uur. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Het radioteam weer door weer online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen

0: en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just dig it.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Radio D.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Oh, nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Alle verf super voordelig.
11: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wauw.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Je belt.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Oh, nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
3: Op landbouw.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Frans van der Beek met het nieuws.
1: FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, nadat de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. Het radioteam weer door, weer online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
7: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
6: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
8: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Radio 10. Goedemorgen. Hey, 10. Over 7. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
1: Ja.
0: Met Sil van Stoet.
1: Goedemorgen, welkom. Zo, heb je een fijne week gehad? Ja? Goed doorheen gekomen. Ik heb zelf gevochten tegen monselijke muggen. En sinds deze week ken ik het busschema van Soest uit mijn hoofd. Hoe dat precies zit, ga ik je zo meteen vertellen. Het is 1 augustus 2026. Ja, augustus alweer, hè? Gaat stil, hè? Vakantie is in volle gang. Leuk om van je te horen vanaf de plek waar je deze zomertijd doorbrengt. Dat kan je vakantiebestemming zijn, je balkon of misschien gewoon je werkplek. Laat het even weten. Gebruik ervoor de gratis Radio 10 app. En geef gelijk eventjes door welke zomerknallen je wil horen. Want zometeen is er ruimte voor jouw wijsje uit je hoofd. Dus welke zomer...

0: Tim Terrell en Ain't No Mountain High Enough bij Radio 10. Zo, het is 17 over 7. Dankjewel even voor alle leuke appjes die binnenkomen. Het zijn er nogal wat. En vaak als ik dan naar de studio rijd, weet je wel, in het weekend, dan is het hartstikke rustig op de weg. Zie ik twee auto's, misschien één. En ik ben mezelf, ja, zouden er al mensen wakker zijn? Maar jij bent er gewoon bij, hartstikke goed. Ben heeft zich gemeld, Ben Schotdorst. Frank moet ik even succes wensen, want die gaat vandaag weer zijn eerste werkdag starten. Heel veel sterkte, Frank. Marion zegt het volgende.
1: Goedemorgen, Stotje.
2: Hallo.
1: Ik geniet alweer van jouw energie.
0: Oh.
1: En van de goede muziek.
0: Ja.
1: Marco Borsato is toch altijd nog wel leuk om weer te horen.
0: Nou,
1: mooie dag.
0: Heb ik net gedraaid, hè, met vrij zijn. Goed dat je dat zegt, Marion. Welkom bij de club. Stefan die gaat vandaag naar de Pride toe in Amsterdam. En gaat met hele gezin kijken naar, is de botenparade vandaag al of niet? Volgens mij wel, hè? Wordt druk, hoor. Nou, doe rustig aan. Frank Ozenbrug, die zit in zijn tram. Of hij gaat met de tram, dat weet ik niet precies. Sylvana is erbij, heel veel appjes. Ja, ik heb afgelopen week. Voor mij is door de week is weekend, vandaar dat ik in de war ben. Heb ik het hele busschema van Soest uit mijn hoofd leren kennen. Want dat moet ik even uitleggen. Mijn dochter wou graag kamperen. Maar ja, je weet hoe het gaat met kinderen van 7. Dat is nogal wisselend. Nou, weet je wat we doen? We zetten de tent op in de tuin. Maar nou woon ik laatst een vrij drukke weg. Zij heeft goed geslapen. En ik ken de nachtschema's van de bussen uit mijn hoofd nu. Weinig geslapen, kan ik je wel. En die rotmuggen. Oh, dat is ook vervelend, die muggen. Die hebben toch geen functie?

auto van Luc Reuvers. Over een paar uurtjes weer tijd voor het strand met Kai en Loger Bo. Zijn twee honden. Oftewel, het is tijd voor beach time.

0: canzone, in quattro stazioni. Zoiets. Eros Ramazzotti hoor je. Ramazzotti. En Più Bella Cosa. Radio 10. Karin de Visser uit Werkhoven die stuurt een appje. Groetjes vanuit een regenachtig Zwitserland. Ah, ben je op vakantie in Zwitserland? Regent het? Kom toch lekker naar huis, joh. Komt een hele warme week aan met heel veel zon en... nou ja, hè? Prima toeven hier, hoor. Kan ik je vertellen. Hè? Als je Nederland bent, nou prima. Zeg, zo duidelijk voor je. Je lacht om 7:50 en vandaag is een stukje een tweede deel eigenlijk van Brigitte Kaandorp. Die heeft het over het ouder worden en zometeen een stukje wat ik vorige week niet heb uitgezonden. Komt eraan, zometeen hier bij Radio 10.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we al van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers?
11: Ja, gaaf hè?
10: Oh, wat een mooi merk.
11: Dank je.
10: Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
10: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
11: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
10: Oh.
11: Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat ga jij morgen doen?
8: Vullen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
7: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Goedemorgen radioteam met het weer. Als je de voortent openritst zometeen, dan heb ik goed nieuws voor je. Want de zon gaat flink schijnen deze ochtend. Een paar stapelwolken dat wel. In het noorden lokaal een bui, verder blijft het droog. En later lossen die wolken op en schijnt de zon de hele dag door. 21 tot 26 graden. Lekker, hè? Nou, lekker lopen met die wc-rol. Snel door naar de headlines. En die krijg je van Frans van de Beek. Frans, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het plan van de FIFA om aandelen voor het WK voetbal te gaan verkopen is alweer ingetrokken. Er was zoveel tegenstand, zowel van voetbalbonden als binnen de FIFA, dat het idee in de prullenbak verdwijnt. Een grote natuurbrand in het Franse departement VAR is opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, nadat het vuur zich in enkele uren over circa 1000 hectare had verspreid. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen.
12: Dankjewel voor de update. Zo dadelijk voor je, Siberet en Steve Winwood, Higher Love, krijg je nu.
14: Silvan Stoet.

0: Ja, voor Angelique zit lekker in de achtertuin met een bakje koffie en Radio 10 aan. Prima recept om wakker te worden. Nog 3 weken, dan hebben we ook vakantie. Zo, Angelique, dat duurt nog eventjes dan. Dat ik dat iedereen al wil aan het werk is, dan gaan jullie pas op vakantie. Nou, heerlijk. Angelique en Hans luisteren dus mee.
1: Hartstikke goed. Je lacht om 7:50.
0: Ja, het is 7:50 geweest. Tijd voor een stukje cabaret. En vorige week hoorden we al de problemen van Brigitte Kaandorp, die wat ouder begint te worden en ook wat problemen heeft. Nou, ze heeft nog veel meer te vertellen over dat ouder worden.
2: Ik ben 56, je zou het niet zeggen. Dankjewel. Ja, ja. Nee, maar ik weet niet of je de leeftijd van 56 kent, persoonlijk. Ik zie een paar die hem al hebben aangetikt hier zo. Ja, maar voor de mensen die leeftijd nog niet kennen, zeg maar dat hele gloednieuwe, zeg maar, dat hele piepjonge, zeg maar, weet je, dat hele net uit de doos, zou ik maar zeggen, weet je, dat hele glanzende, weet je, dat hele krasloze, zo, weet je, die hele wilde frisheid van limoenen, weet je, die is er wel een heel klein beetje af dan, ja. Ja, of sterker nog, er zit eigenlijk niks nieuws meer aan. Nee, jongen, alle onderdelen zijn gebruikt. En dat is, ja, man. En dat is allemaal uitgescheurd en weer opgelapt. En weet ik, ja, man. Vroeger was het leuk als je badjas openviel, maar tegenwoordig is het, weet je wel. Ja, het begint allemaal te zakken en te hangen en te lubberen en te schilferen en te bladderen en te kreukelen. Ja, man. Jawel, en je krijgt de kreukels er ook niet meer uit. Nee, jongen, dat duurt tegenwoordig tot halverwege de dag voordat ik überhaupt enigszins uit mijn ogen kan kijken, jongen. Ja, jongen. Ja, jongen. De eieren zijn ook op, dus ook zoiets. Ja. Ik heb wel geteld, als je het precies wil weten, 2 eieren gebruikt. Van al die 100 eieren die in de loop der jaren voorbij zijn gekomen. De ene is een meisje geworden, die is nu 22. De andere is nou 25. Waar de rest van die eieren is gebleven, ik weet het niet. Blown up into thin air, ik weet het niet. Het is niet zo dat je elke maand een ei legt als je hem niet gebruikt, nee. Het is wel zo dat je elke maand huilend op de rand van je bed een hele doos Montsouris kersenbonbons achter elkaar hebt. Ja. En als je man dan om de hoek van de deur kijkt om te vragen wat er is, krijgt hij een schoen naar zijn kop, weet je. Want je weet het zelf ook, je weet het niet. Je weet ook niet wat je zit te doen. Het zijn hormoonschommelingen, weet je. Ja, het schijnt dat een vrouw per maand net zoveel hormoonschommelingen heeft als een man in zijn hele leven. Nou, ja, serieus. Nou, ga er maar aan staan. Jongen. Oh ja, en als dat allemaal is afgelopen met die eieren, ik meld het maar even voor de mensen die daar dan nog aan moeten beginnen, dan drijf je nog, nou, pak een beet, een jaar of tien, gutsend van het zweetje nest uit 's nachts, ja. Ja, mens, dat je helemaal als een soort uitgewrongen dweil word je wakker. Zoals als je überhaupt al geslapen hebt. Want je bent de hele nacht bezig met je temperatuur reguleren. En droge t-shirts van je vent ben je de hele nacht aan het aantrekken. Ja, man. Ja, en als dat allemaal enigszins tot rust is gekomen. Als het een beetje, weet je wel, afgenomen is. En je leeft dan nog, zou ik maar zeggen. Ja, mens. En je kan dan nog overeind komen. En je kijkt dan in de spiegel. Dan blijkt dat je definitief een oud wijf bent geworden. Ja. Ik weet niet wie dit hele systeem bedacht heeft, maar dat wat mij betreft iets eleganter had het. Ja, man. Het enige positieve wat ik eruit heb weten te destilleren uit de hele gang van zaken is dat je krijgt wel een soort kan mij het schelen mentaliteit. Dat wel, ja. Kan mij het schelen, doe mij maar een paar Birkenstocks. Ja. Ja, wat maakt het uit? Ik bedoel, je bent toch al alles kwijt, snap je wel? Ja. Ja, je jeugd, je figuur, je kinderen, je humeur, kan mij het schelen. Ik kan er net zo goed een witte legging aandoen. Ja. Met kantjes. Maakt ook niet meer uit. Ja. Ja, er valt toch geen eer meer aan te behalen. Kan mij het schelen, doe mij er een heuptas bij. Snap je wel? Ja, maar snap je?
1: Je lacht om 7:50.
3: Radio 10.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dit is Radio 10 in je weekend, zaterdagochtend. Even mocht je niet weten waar je bent. Het is weekend. Zeg, wie was het zojuist op de radio met het leuke stukje op over de overgang? Vraagt Rian Piek. Er komen meer appjes over binnen. Dat was Brigitte Kaandorp. Ja, die ging even los. Mocht je het hebben gemist, terugluisteren kan op de site van radio10.nl. Goedemorgen. Zometeen jouw kans op het zomerpakket van 10. Als je meedoet met het spel, je zingt ze allemaal mee. Als je het nog nooit hebt gehoord, ga ik zo meteen jou uitleggen. Dat komt goed. Eerst even wakker worden met deze prachtige van Sam Brown.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.

0: augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Zo dadelijk gaan we iets afvinken van de bucketlist van Hall & Oates. En ook R.E.M. die komt eraan met de Shiny Happy People. En nu het nieuws van 8 uur. Frans van der Beek praat je bij.
11: Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al, heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, omdat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandharen weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. Het radioteam Weerdoor weer online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder.

0: Houder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Radio 10.

0: Toes en Kiss on My Lips. Onder de bucketlist.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Een beetje.
1: Met Sil van Stoet.
0: Zoenen is superbelangrijk. Hè? Als hij of zij niet kan zoenen, begin er niet aan. Dan is de rest ook niks. Dat is, heb ik gelezen in de libellen. Dus dan is het waar. Hè? Goedemorgen, welkom. 12 over 8. Dit is de Weekend Ochtendshow bij Radio 10. Fijn dat je ingecheckt bent op deze zwarte zaterdag. Dat klinkt heel zwaar, maar ja, heel veel mensen gaan weer op weg naar huis. Vakanties zitten erop voor sommige delen van het land. En het kan druk worden op de Franse wegen. Nou ja, het is natuurlijk heel veel gedoe in Frankrijk met al die bosbranden. Dus sowieso, doe er goed aan om even goed te checken. Hè? Hoe druk het is onderweg. Of je niet een B-route moet pakken of zo. Verder start de 5e editie van de Tour de France voor vrouwen. In Zwitserland gaat hij van start. Grappig altijd, hè? Tour de France. In Zwitserland gaat hij van start. 138 kilometer gaan ze beginnen. En eindigt in Lausanne. En in Amsterdam wordt het druk. Daar is de Kennel Parade. Parade, de kanaalparade. Jaarlijkse botenparade. Deze keer in het kader van de World Pride. 80 boten die varen onder andere over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Nou, in dat geval kan je maar één plaat draaien.
2: Vlieg met me mee naar de regenboog!

0: Moloko? Hij is een beetje Moloko, is hij toch? Singing Back hoor je bij Radio 10. Zo dadelijk Steve Miller Band voor je. Ook die nieuwe van Bruno Mars komt eraan. En nu tijd om wat te winnen.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Want je weet het, bij Radio 10 is het legaal om mee te zingen. Dat mag niet hoor, bij menig station mag dat niet. Maar bij ons wel. Waar je ook bent, in de auto, gewoon thuis, op je werk, waar dan ook. Zing lekker mee. En op dit moment, als je even de radio iets harder zet, dan hoor je zo meteen een fragment. En die stopt ineens. En dat is de bedoeling dat je hem afzingt. En dat doe je met de Radio 10 app. Wil je het proberen? Dan maak je kans op het officiële zomerpakket van 10. Nou, let goed op. Je kent hem vast wel. Ja. Of toch niet, misschien. Ja, dat kan ook. Dat je denkt van, nou, ik heb de plaat al nooit gehoord. Nou, dan in dat geval ben je welkom bij Radio 10. Waarschijnlijk de eerste dag. Ja, hoe gaat die verder? Pak de app erbij. Druk rechtsboven op het microfoontje van de WhatsApp-functie. En zing hem af. Daadwerkelijk. Dus met je stem. Afzingen. Hoe gaat die verder? Doe je best met de app van 10.

Ja, en afgelopen zomer waren ze ook op Royal Park in Soestdijk. Op Soestdijk moet je dan zeggen. Met die prachtige locatie. Maar ik moet zeggen, de geluidsman die had daar wat problemen. Ik was erbij, ik was aan het kijken. En toen dacht ik van ja, Mark King klinkt toch anders? Ik denk niet dat dan Mark King lag, maar dan aan de technicus. Luister even mee.

0: of hij heeft een baard in de keel, of hij is verkouden, of de geluidsman is half doof. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het klonk heel gek. Maar goed, het was wel legendarisch om die man weer live te zien. Je bent bij Radio 10. Pep Bennett en zo dadelijk ook Sommieu. Komt er allemaal aan binnen nu in een paar minuten.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches on the look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Karin, dankjewel. Dan het weerbericht hier bij Radio 10. Het is 8:56. Ik ben een beetje laat. Ik moet opschieten. Een greppelgraven rondom je tent is voorlopig niet nodig. De komende dagen is het droog en zonnig. Vanochtend schijnt de zon flink. Een paar stapelwolken, maar goed. In het noorden valt lokaal een klein buitje. Maar het blijft eigenlijk wel droog overal hoor, op andere plekken. Het wordt max 26 graden. Snel door naar de headlines. En die krijg je van Frans van de Beek. Frans, goedemorgen.
20: Goedemorgen. FIFA-baas Infantino is teruggekrabbeld. Hij heeft zijn omstreden plan om het WK-voetbal commerciëler te maken ingetrokken. Er was veel weerstand tegen het idee om het WK in een bedrijf onder te brengen en daar aandelen van te verkopen. Een natuurbrand in het zuidoosten van Frankrijk is weer opgeleid, vermoedelijk door de Mistralwind die daar waait. Zo'n 2500 mensen zijn geëvacueerd en zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. Hulpverleners van een Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Ze gaan voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten.
5: Ah, mooi. Sylvans Toet.
0: Ja, goedemorgen. Zo dadelijk zo'n milieu voor je multicolor. Pas wel bij deze dag, hè. Eerst de pen.

0: De Candle Parade vandaag, dus Son Milieu Multicolor. Dat is wel toepasselijk, toch?
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, er is heel veel geappt. Het is ook een hele leuke opgave. Dit was de opgave. En dan is de bedoeling dat je hem afzingt. Nou, er is heel veel binnengekomen. Aan de telefoon Wieberen van der Meer uit Lelystad. Dag Wieberen.
2: Hallo.
0: Hallo, jij rijdt rond. Wat rij je precies rond?
2: Sorry, wat zei je?
0: Wat rij je precies rond? Je bent chauffeur. Wat rij je rond?
2: Ik ben chauffeur op bestelbus en ik rij biologische producten. Dus zeg maar, wat Appie doet, dat doen wij ook. Alleen dan biologisch.
0: Ja, dus wat meer smaak, zeg maar dan.
2: Ja, meer smaak, meer kwaliteit.
0: Ja, onbespoten.
2: Ja, ik had het bedrijf niet door, dat is misschien wel een beetje verboden, maar...
0: Oké. Okay. Nou ja, goed om te horen. En dat wordt steeds populairder volgens mij, Wieberen.
2: Ja, mensen zijn zich meer bewust wat ze binnenkrijgen en wat ze eten.
0: Ja.
2: En jij
0: staat dan bij de mensen voor de deur. Zing je dan ook met de boodschap in je handen of niet?
2: Nou, laat ik dat nog maar niet doen. Laat me dat maar op de radio beperken.
0: Nou ja, dat vind ik nog wel knap dat je het gaat proberen. Ben jij daar klaar voor dat zangmoment?
2: Ja, ik ben wel klaar voor het zangmoment. Okay.
0: Nou, Wieberen van der Meer, leden is dat. Here you go.
2: It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Every set of men. Tall, blond, dark and lean. Rough and tough and strong and mean.
0: Dat was hem, hè? Ja. Wieberen, goed gedaan, hoor.
2: Dankjewel.
0: Ja, je ging maar door. Ik dacht, nou, je gaat het hele liedje afmaken. Had gemogen, hoor, wat mij betreft. Maar het was prima zo.
2: Ja, nou, heel goed hoor. Nee, ik heb op een koor gezongen, daar hebben we het nummer ook gezongen. Dus ik heb de tekst al goed uit mijn hoofd.
0: Juist, vandaar. Zullen we even nog een paar andere mensen laten horen ook? Die hebben meegezongen. Dat is misschien wel leuk, hè? Diana heeft ook de best gedaan namelijk. Kijk, dit is Diana.
3: It's raining men.
0: Ja, dat is leuk.
3: Hallelujah, it's raining men.
0: Alfons IJ staat hier. Die klinkt zo.
4: It's raining men.
0: Ja.
4: Hallelujah, it's raining men.
0: En Rianne Tolhoek, die zingt als volgt.
5: It's raining men.
0: Beetje schor.
5: Hallelujah, it's raining men.
0: Maar jij hebt gewonnen hoor, gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, je krijgt een mooi zomerpakket van Radio 10. En heel fijn dat je ook in deze zomertijden erbij bent. En wat voor koeling krijg je nu, oké?
2: Ja, oké, prima hoor.
0: Hoi.
6: Ja. We're your weather girl.
7: Uh-huh.
6: And have we got news for you?
7: You better listen.

0: komende week. Op Radio 10.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Je hebt het beter

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze

0: Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Waar je zometeen in de zon wordt gezet, hoor. Even goed insmeren, want Katrina and the Waves komt er voor je aan. Ook Malay, eerst het nieuws van 9 uur met Frans van der Beek.
7: Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 1000 mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen 10.000 kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. Het radioteam weer door weer online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
8: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
4: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
3: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
5: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio 10. De zomer van 10. Sil van Stoet.

0: eerste hoorde je hier bij Radio 10. 9:11. Goedemorgen. Dit is de Weekend Ochtendshow.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja, dat zei ik ze.
1: Met Sil van Stoet.
0: Erik, dankjewel. Trouwens, maandag val ik even in voor Gijs. En vanaf woensdag doe ik een week lang, dus tot die week erop, ook de ochtendshow door de week, dus dan komen we elkaar daar tegen. Vandaag Zwarte Zaterdag op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. De ANWB verwacht grote drukte, onder andere op de Route du Soleil. Dat is de A7 uit mijn hoofd. En ook voor de Gotthardtunnel. Gaat alles behalve hard voor de Gotthardtunnel. Hou er rekening mee, neem wat water mee als je onderweg bent. En hou je app ook van Radio 10 aan, heb je ons gewoon bij je. En wou je gaan waterfietsen vandaag in Amsterdam? Slechte timing, want het wordt hartstikke druk op het water. De Canal Parade is vandaag, de jaarlijkse botenparade. Deze keer in het kader van de World Pride. 80 boten doen mee. Vandaag veel zon. In het noorden verdwaalde bui, maar mag geen naam hebben. Het wordt 21.

0: soort toegift gedaan. Mooi plaat. Billy Joel hoor je in Piano Man.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Bomen kunnen elkaar waarschuwen. Wist je dat? Ik wist dat niet, nee. Wanneer een boom wordt aangevallen door insecten, kan die via de lucht en via een ondergronds netwerk, een netwerk van schimmels en chemische signalen, kan die signalen afgeven. Dat is mooi, hè? Naburige bomen die maken dan extra afweerstoffen aan om zichzelf te beschermen. Dat is toch ongelooflijk hoe dat communiceert onder de grond, hè? Honing bederft bijna nooit. In een afgesloten pot kan honing duizenden jaren goed blijven. Er zijn zelfs eetbare honingpotten gevonden in de Egyptische graven. Moet je je voorstellen. Ja, deze man verkocht 1,6 miljoen concertkaarten op één dag. En daarmee vestigde hij gelijk een Guinness World Record. Dat gebeurde in 2006 voor...

0: Mavericks bij Radio 10. Waar je zometeen Starship krijgt. En ook Crash Up komt eraan.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

herinnering op te halen samen met jou. Deze band had een grote hit in 1985 met... toch wel een gekke naam eigenlijk. Het was namelijk een kruising tussen twee bands. De band Talk Talk en Modern Romance. Die hadden ook in die tijd een hit. En zo kregen dus Modern Talking. Ja, Duits popduo. Heel team zetten ze deze grote hit neer.

0: jouw weekend, The Weeknd en de Blinding Lights bij Radio 10. Dames en heren, zometeen na 10 uur, Erik's top 40 in dossier. Meneer de Zwart, goedemorgen.
1: Ah, die stoetje.
0: Hallo, zometeen heb je ons weer nodig, hè?
1: Ja, zometeen zoek ik weer de hits met herinneringen. Dus heb je nou een hit met een leuk verhaaltje? Deel het dan via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. En stem ook meteen even op onze Bee Gees Battle via een bericht in de app van 10. Want ga je voor A? The Nights on Broadway. Of wordt het optie B? Welke hit wil je horen in zijn geheel? Stuur A of B naar de app van Radio 10. De hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen. En zijn stem hoor je ook zo meteen. Erik de Zwart, veel plezier met hem.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Heerlijk, pap.

0: Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag, de dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. Het Radio 10 weer door weer online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En...

0: €6,95 per maand bij een 2-jarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Radio 10.

Goedemorgen en welkom bij de eerste van augustus. Want ook hartje zomer is Erik Stopweerder Guidogier natuurlijk weer tot de nok toegevuld met hits en herinneringen. Althans, volop ruimte daarvoor. Ik zie graag jouw bericht in de app van Radio 10 of via radio10.nl. Schuinstreep Erik met jouw verhaal verbonden aan muziek die je weer even terugbrengt naar een onvergetelijk moment. Dit half uur geeft Radio 10 Dia het goede voorbeeld, want ze gaat ons mee terugnemen naar 1976. Je hoort zometeen herinneringen aan Sammy Davis Jr. Maar eerst de winnaar van de hitbattle.

0: Geweldig nummer. Het gaf Fleetwood Mac vleugels in 1976. Stevie Nicks die las een boek over een hemelse koningin en over de magie van vogels. En dat werd de inspiratie voor deze hit. Welke hit en herinnering geeft jou vleugels en brengt je terug naar vervlogen tijden? Stuur het nu door via de app van Radio 10 of ga even naar radio10.nl. /Erik, komt het allemaal goed. Dat heet ook Radio Tiener Dia.
1: Hi Erik, de tune van Sammy Davis Jr., Sparrow of the Hero. Dat ik de serie van Beretta juist heel erg leuk vond. En er graag naartoe. Nou, keek. En het was wel een leuke herinnering. Vooral de song van hem. Van Sammy Davis Jr. Hey, groetjes. Doei. Ja, vanuit Osbank in Reden.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Erik.
7: Ja, goedemorgen, Erik.
8: Het weekend van 10. Erik de Zwart. Radio 10.

Dit duet werd geschreven door een Anne Arson en Carte Blanche. Wie, hoor ik je denken? Nou, dat waren de schuilnamen van Elton John en Bernie Taupin. Maar dat was nergens voor nodig, want Don't Go Breaking My Heart werd even de best verkopende platen van het jaar 1976. Andere hits uit die tijd vinden we in de lijst van deze week, de top 40 van 31 juli 1976. You To Me Are Everything van The Real Thing, die ging van 9 naar 5 omhoog in de derde week. Kiss and Say Goodbye van The Manhattans, met een superstip van 16 naar 4 in de tweede week top 40. 3 weken stond Full House in de lijst en die ging van 6 naar 3 met Standing on the Inside. Show Me the Way van Peter Frampton zakte van 1 naar nummer 2 in de 8e week. En we hadden een nieuwe nummer 1 in Nederland. 5 weken stond hij in de top 40 en hij steeg van de 2e naar de 1e plaats. Jesse Green en Nice and Slow. Maar ik draai de Britse band The Real Thing voor je. Talloze keren gecoverd en daarom wou het in de hitlijsten van hun eigen thuisland eigenlijk allemaal niet zo lukken. Maar in ons land waren we er zeker niet vies van. Dus ging You To Me Are Everything als zoete broodjes over de toonbank in 1976.

0: Het was de laatste hit uit ons muzikale uitstapje terug naar 1976. Met dank aan Dia. Zij deelde haar herinnering aan een hit uit die tijd. En wil jij nou ook bepalen wat ik later deze ochtend nog ga draaien? Stuur nu jouw hit met herinnering via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. Zo dadelijk gaan we terug naar 2006. En je hoort herinneringen aan dit nummer.
1: Ook al weet na één dag de regen, alle sporen weer...
0: Paul de Leeuw en al de liefsten die brengen ons terug naar 2006. En ook James Morrison komt voorbij.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: enorme korting op alle sale.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39.99. Karwei, maak het mooier.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Erik de Zwart. Die neemt je mee het komende half uur naar 2006. De tijd van hits voor Madonna, maar ook voor James Morrison. En die hoor je nu.

0: dame die vanavond in Amsterdam optreedt tijdens de Pride. Ze scoorde een hit met hulp van de Jacksons. Madonna die gebruikte meerdere samples voor haar muziek in de tijd van deze hit. Eerder was het een stuk van ABBA dat eraan moest geloven, maar voor deze hit was het een stukje uit Can You Feel It van de Jacksons, die dankbaar werd het gebruikt in Sorry. Hergebruiken, of beter gezegd herbeleven, dat is eigenlijk het motto natuurlijk van Erik's Top 40 hier dossier. Herinneringen aan muziek uit vervlogen jaren, het is waar het om draait in dit programma. Zo brengt de volgende herinnering ons dus terug naar 2006.
1: Hoi Erik, ik heb nog een heel goed nummer waar ik veel herinnering aan heb. Een vrolijk, leuk nummer voor als je op vakantie gaat. U bel is het waar, groetjes.
0: Nou, die heb je in meerdere uitvoeringen en gek genoeg stond het origineel van Michel Fugain nooit in de Top 40. Maar de versie die Paul de Leeuw later met Gerard Alderliefste van maakte wel. En die hoor je nu. C'est un beau...

Sneeuw in augustus, je moet er eigenlijk niet aan denken. Maar als je nu naar Zermatt gaat in Zwitserland, kun je gewoon skiën boven de gletsjer, hoor. Deze hit van de Red Hot Chili Peppers was dan ook een winterhit. Maar klinkt minstens zo lekker tussen alle zonnige zomerhitjes. Snow, hey ho. Hits die wel in augustus straalden in de top van de top 40. Die vinden we in de top 5 van 5 augustus 2006. Chesto die stond op 5 met Here's a Pirate, de Chesto Radio Edit uit Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. En die ging van 6 naar 5. Rood van Marco Borsato zakte van 2 naar 4, stond er al 14 weken in. Net als Gnarls Barkley met Crazy, die bleef staan op de derde plaats. Toppertje van Guillermo en Tropical Danny, die ging van 4 naar 2 omhoog in de vierde week. En op nummer 1 stond Maschinada. Om even je geheugen op te frissen. Maschinada is eigenlijk een heel oud Braziliaans nummer van Jorge Ben Jor. En toch werd het nummer pas echt bekend in 1966 door de cover van Sergio Mendes. En in 2006 was het dus de beurt aan The Black Eyed Peas samen met het originele stuk van Sergio. En die hit hoor je nu.

Katie Tunstall was in 2006 goed voor 8 weken top 40 met deze hit Suddenly I See. Straks nog meer hits die in vervlogen hitjaren een weg naar de top 40 wisten te vinden. Maar welke hit van de grootste hits aller tijden we zo meteen een plekje geven hier op Radio 10, dat ligt volledig in jouw handen. Stuur jouw hit met herinneringen door via de Radio 10-app of via radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het zo meteen in het volgende uurtje van Erik's top 40 hitdossier hier op Radio 10.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade.

0: gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen er pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. Het radioteam weer door weer online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Yes en Charlie Luske.
7: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
6: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Radio 10.

Goedemorgen. Erik Stopwinner Interzee is als een zonnig briesje op een warme dag, of juist dat zonnestraaltje op deze iets wat voorzichtige zomerse zaterdag. De hits die ons muzikale hart verwarmen hebben we te danken aan de herinneringen van onze radiotieners. Misschien wil jij ook een duit in het zakje doen, dat kan. Jouw hit die kun je met het verhaal erbij uiteraard sturen via radio10.nl/Erik of inspreken via de app van Radio 10. En die is gratis, hè? Dit half uur gaan we terug naar 1986. Zometeen muziek van Cock Robin, maar nu eerst Genesis en Land of Confusion.

0: Cock Robin in The Promise You Made. En belofte maakt schuld. Dit half uur namelijk terug naar 1986 met herinneringen van Mels en Misha.
1: Hoi. Nou, wij zijn Mels en Misha en we staan in een haringkraam. Heel gezellig. We hebben lekker jullie muziek op. En dan willen wij heel graag een liedje van Whitney Houston. En dan How Will I Know. Die vinden we zo leuk. Dat deden wij vroeger altijd playbacken. En Misha heeft zelfs de eerste prijs gewonnen met dit nummer. Dus wij... Ze gaan daar helemaal dansen. We staan in een haringkraam. En wij willen even iedereen de groeten doen die al langs is geweest en die vandaag nog langskomt. Heerlijke haring. Groetje van Mels en Misha. Hoi.

Bekijk het allemaal maar eens vanuit een andere hoek. Op de hoek staat dat het nummer is opgedragen aan een herinnering. Nou, daar ben ik dol op. Maar wat is die herinnering precies? 2 jaar na zijn eerste solo-hit Careless Whisper komt George Michael met A Different Corner. Het nummer staat symbool voor het omslagpunt in zijn carrière. A Different Corner was een hit in 1986. We kijken even naar andere hits van 2 augustus 1986. Op nummer 5 in de top 40 stond Lessons in Love van Level 42. Die bleef staan op de 5e plaats in de 8e week. 3 weken nu voor Mattia Bassard. Tincento ging van 8 naar nummer 4. En gezakt van 1 naar 3, The Edge of Heaven van Wham. 7 weken stond hij in de lijst. Papa Don't Preach van Madonna, die bleef staan op nummer 2 in de 6e week. En The Holiday Rap van MC Marker G en DJ Sven, die steeg van 3 naar nummer 1 en die stond er 4 weken in. En ik draai de zomerhit van Mattia Bassard, Tizento. Oftewel, ik voel je, maar dan in het Italiaans.

0: uit 1986. Zometeen gaan we weer terug naar een nieuw hitjaar. Wil jij ondertussen jouw hit met herinnering kwijt? Nou, stuur het door via de app van Radio 10 of via radio10.nl. /Erik. Ik zei het al, zometeen een nieuw hitjaar. En die brengt ons terug naar de tijd van hits voor René Vroeger. René komt eraan en ook Joe Cocker komt voorbij. Cool town, evening in the city, dressed so
1: fine and looking so pretty. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar

0: Weer.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Erik de Zwart.
17: Dit half uur gaan we terug naar 1994. Zometeen Big Mountain, maar eerst verzetten we bergen voor Joe Cocker.

0: De Frampton, Baby I Love Your Way. Uiteindelijk in 1994 een grote hit voor Big Mountain.
1: Het weekend van 10.
0: Tot 12 uur Erik's Top 40 Hit Dossier met een van de binnengekomen herinneringen via de app van Radio 10. En die komt van Patrick.
2: Hey, hallo Erik. Nou, mijn herinnering, Why Are You So Beautiful van René Vroeger. Mijn meisje zei ruim 31 jaar geleden dat ze wel eens op dit nummer zou willen dansen met mij. Ik kende het nummer niet, maar toen ik het hoorde dat het meer een slijpplaat werd, werd ik wel een beetje nerveus. Die had ik niet zien aankomen. Maar na 28 jaar huwelijk, kinderen en kleinkinderen, luister ik de nummer nog steeds af en toe. Breng me weer even terug naar toen. Wat een mooie tijd. En we genieten nog steeds. Groet Patrick.

Ace of Base en Don't Turn Around. En dat omdraaien, dat was in de jaren 90 ook wel eens een beetje verleden tijd met de komst van de cd's. Want tot dan moest je een deel van de jaren 80, in ieder geval normaal was het dat je dan een singeltje kon omdraaien. Want je had een A en een B kant, maar dat was over en uit. We gaan terug naar 30 juli 1994, even kijken naar de top 5 van de top 40. Meet the Flintstones van de BC52's, die zakte van 4 naar nummer 5, stonden 6 weken in de top 40. 4 weken voor Baby I Love Your Way van Big Mountain, die ging van 7 naar 4 omhoog. En van 5 naar 3, No Good, Start to Dance, The Prodigy, 5 weken genoteerd. 7 Seconds van Use and Adore en Nene Cherry bleef staan op nummer 2. Die stonden er 8 weken in en 7 weken. En nog steeds op nummer 1, The Two Brothers on the Fourth Floor, featuring Desiree met Dreams Will Come Alive. Maar net buiten de top 5 op nummer 7 vinden we deze. Love Is All Around van Wet Wet Wet.

Bon Jovi en Always. Dat waren ze, de hits en herinneringen uit 1994. En ook Erik's Top 40 hitdossier voor vandaag. Morgen vanaf 10 uur, dan ben ik er weer. Dan wederom hits en herinneringen aan vervlogen hitjaren. En welke ik ga draaien, dat kan jij bepalen natuurlijk. Pak nu nog even de app van Radio 10 en stuur jouw hit met herinnering of ga naar radio10.nl/Erik. En wie weet hoor je het morgen wel. Voor nu veel plezier met de weekendshow en geniet van je zaterdag.

0: komende week. Op Radio 10.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. directlease.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
15: Switch nu naar Ziggo.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Ook in de vakantieperiode is het weekend. En dus is er een weekendshow. Zometeen beginnen wij met Diana Ross na het nieuws.
4: Premier Rob Jetten is ook bij de Knelparade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook een waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. De politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovis in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Op 21 tot 27 graden.
3: Dankjewel, Frans van der Beek. Dan is het Zwarte Zaterdag. Merken we daar al iets van, Kim?
5: Ja, hoe zwart is Zwarte Zaterdag? Er staan 14 vertragingen op dit moment en dit zijn de drie grootste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Voorthuizen 20 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Reeuwijk 23 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 19 minuten.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Radio 10.

0: Bluff. En daarvoor het lijflied voor veel mensen bij de Canal Parade vandaag in Amsterdam natuurlijk. I'm Coming Out, Diana Ross. En grote vraag daar in Amsterdam is toch wel... is Madonna al gesignaleerd? Oh.
1: De Radio 10 Weekend Show. Yes, yes. Met Robert en Kim.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Hallo, Kim.
2: Goedemiddag. Ik kan me niet voorstellen dat zij 4, 5 uur lang op zo'n boot gaat staan.
0: Want? Te warm.
2: Dat trekken de knietjes niet meer, toch? Misschien wel ze een troon voor haar neerzetten. Nee, ik denk dat dat niet te beveiligen is.
0: Zet je haar nou gewoon te leeftijdsdiscrimineren?
2: Nee, helemaal niet. Ze heeft ook zelf gezegd dat er iets met haar knieën is.
0: Ja, en haar heupen ook, geloof ik.
2: Ja, nee, dus dat kan. Ik ben 44, ik heb artrose in mijn heupen. Dat is ook niet leeftijdsgebonden.
0: Maar je denkt dat zij niet op een boot staat?
2: Dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat dat te beveiligen is voor zo'n artiest.
0: Ik hoorde gisteren dus een theorie dat er 80 boten meedoen aan die parade.
2: Ja.
0: Die zijn allemaal genummerd van 1 tot 80. Alleen boot nummer 79 ontbreekt.
2: Okay.
0: En dat is een theorie dat dan de boot zou zijn waarop Madonna komt.
2: Zouden ze die op de ene laatste boot zetten?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb,
2: ze komt altijd te laat, dus ik zou er wel op een late boot zetten. Dat is op zich geen heel slecht idee.
0: Ik heb Tom Goderie van Shownieuws even opgeleind. Ja. Die is daar namelijk en die spreekt af en toe eventjes wat berichtjes in. En dit is zijn eerste berichtje.
3: Hey Robert en Kimberly, ik sta bij de Amsterdam Canal Parade. Het is de wereldparade dit jaar. En Madonna, die zou erbij zijn.
0: Ja, die zou erbij zijn.
2: Maar met nadruk op zou. Ja, het is wel te gek als het wel zo is natuurlijk. Ja. Ik had dit jaar wel voor het eerst echt een beetje FOMO.
0: Ja, je komt natuurlijk uit Amsterdam en jij reed langs de Prinsengracht.
2: En ik ben verhuisd, dus zeg maar op mijn vorige adres zag ik het niet.
0: Maar nu zag je die bootjes.
2: Maar nu moest ik gewoon de Amstel over, waar ze doorheen varen ook voor een deel. En het lag al helemaal vol met boten en de zon scheen. En ik dacht echt...
0: Daar wil ik bij zijn.
2: Hier wil ik eigenlijk wel bij zijn.
0: Na drieën.
1: Vandaag.
0: Zaterdag 1 augustus.
1: In de top 4000... Hall of Fame.
0: Ah, zetten wij weer even een liedje in de spotlights. Omdat dat liedje een linkje heeft met deze dag. En misschien weet jij aan de hand van een klein verhaaltje te raden... welk liedje wij zo dadelijk gaan draaien. Ik noem dat liedje vandaag eventjes. En dat is misschien ook al de eerste hint. Zeg ik er vast bij. Het liedje van Zoeken namelijk is of was een hit... voor een Engelse band in de zomer van 1985. Maar wij linken... vandaag aan een gebeurtenis op 1 augustus 1987. Want wat gebeurde er op die dag? Europa kreeg zijn eigen MTV. We hadden natuurlijk altijd grote Amerikaanse MTV... maar toen was er een eigen Europese zender met Europese programma's. Die zender werd geopend trouwens vanuit de Roxy in Amsterdam. Weet je dat?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Elton John deed dat, maar het allereerste nummer dat op die zender gedraaid was... dat was dit liedje. En waarom was dat het eerste nummer? Nou... de naam van de zender werd in het liedje gezongen door...
2: Sting.
0: Sting.
2: Ja.
0: Welk liedje is? Dat willen wij weten.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: En ik zie inderdaad aan jou al, jij had hem gelijk door.
2: Ja.
0: Maar als jij het thuis weet, laat het even weten via de Radio 10 app voor de eeuwige roem. Welk liedje gaan wij zo meteen draaien dat de link is aan deze dag? 1 augustus 1987. Het is een topzomerdag, jongens. 21 tot 27 graden. En op de radio, Michael Jackson.

0: Radio 10, Girl on Fire, Alicia Keys.
1: De top 4000, Hall of Fame.
0: Waren wij nog even mee bezig en ik ga hem voor morgen moeilijker maken, heb ik nu alvast besloten.
2: Ja, er is niet één fout antwoord binnengekomen.
0: Nee, dat vind ik dan toch jammer. Het moet ook een beetje gokken zijn, vind ik dan toch. Maar dit was blijkbaar zo makkelijk. Iedereen weet het. Een liedje gelinkt aan de dag van vandaag in 1987. Toen werd namelijk MTV Europe gelanceerd. En wij zijn op zoek naar de titel van het allereerste liedje dat op MTV Europe werd uitgezonden. En we zeiden al, dat is een nummer waarin MTV werd bezongen door Sting. En toen dacht jij, Marion, makkie.
3: Ja, was echt een makkie inderdaad. Meer uitdaging is wenselijk.
0: Kijk, heel goed.
2: Oké. Dan spreken we je morgen weer.
0: Ja, heel goed, heel goed. Spreek ons maar even bestraffend toe. Want welk liedje zoeken we dan?
3: Money for Nothing.
0: Ja, van Dire Straits. Helemaal goed. Helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. Een dappertje jouw kant op.
2: Ja, toch? Vind ik wel. Ja, wel zo gezellig.
0: Was je er trouwens bij, 1987? Keek je toen MTV al, of...
3: Ja, toen keek ik MTV, ja.
0: Echt waar?
3: Zeker weten.
0: Mazzelaar. Ik zat te denken, 1987, ik woonde in Deventer. We hadden niet eens kabel. We hadden Nederland 1 en 2, ZDF en de WDR. En dat was het.
2: Wel die Duitse zenders.
0: Ja, die Duitse zenders. Vrijdagavond, slageravond.
3: Daar heeft de politie nog op varkens, zeker.
0: Maar ja.
2: Het eerste liedje in Amerika was volgens mij de Buggles met Video Killed the Radio Star.
0: Ja, dat was een aantal jaren eerder inderdaad. Het was ook een leuk liedje geweest, maar zochten wij in dit geval niet. Marion, ja, dat helemaal goed. En we gaan hem dan ook even draaien. Vanwege dat ene zinnetje.
3: Ja, zeg Money for Nothing.
0: Ja, Money for Nothing is de titel, maar dat ene zinnetje...
3: I want my MTV.
0: Dat is hem.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
3: Italia. Thuis in Italië. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk, Ziggo.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
15: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
16: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Robert en Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Met zometeen Huey Lewis en de nieuws. Eerst de Pet Shop Boys. Go West.

0: Radio 10 met Huey Lewis en the News and the Power of Love. De zomer van 10. Op deze zwarte zaterdag. Drukte op de Europese wegen. Is het al, loopt het al ergens uit de klauwen, Kim?
1: Ja, nou, vooral even kijken op de routeslei. Heel verrassend dat het daar druk is.
0: Ja, dat verwacht je niet.
1: Staat de langste file van 3 uur op dit moment tussen Lyon en Marseille. Maar daar ben je nog niet als je vanmorgen bent gaan rijden.
0: Dan ben je al een eind op streek eigenlijk. Toch, ja, als je bij Marseille bent, dan denk je van...
1: Ligt eraan waar je heen gaat. Als je naar Portugal gaat, moet je nog een stukje.
0: Dan moet je nog een stukje.
1: Maar op zich ben je dan wel redelijk al in Zuid-Frankrijk.
0: Toi, toi, toi. Als je in de file staat en je luistert via de app, dan kan natuurlijk helemaal zomaar. Hou de sfeer in de auto goed ook. Dat is wel lekker.
1: Zorg voor een flesje water, wat te eten.
0: Hey, over vakantietegenslagen gesproken. Want zo'n zwarte zaterdag met ellenlange file is toch een kleine tegenslag. Zo
1: niet het begin.
0: Is niet het lekkerste begin. Van die verhalen waar je later dan wel om kan lachen, maar als je ze op dat moment meemaakt, dan kun je er wel om janken. En mijn vriendin. Ja. Die had afgelopen week een verhaal. Ik kan erom lachen, nu al, omdat ik er niet bij was. Maar zij was met haar kinderen op vakantie in Zweden.
1: Ja.
0: En ik werd de hele week bestookt met wel jaloersmakende beelden, moet ik zeggen. Hè? Van eilandje, idyllisch, roodhouten huisje, zo'n typisch Zweeds huisje. Zeewater was helder, het was heel rustig ook. En
1: vonden haar pubers dat ook leuk?
0: Ja, die vonden dat ook leuk.
1: Oké, ja, dit is een oprechte vraag.
0: Ja, die vonden dat ook heerlijk. Okay. En ik dacht ook van, nou, ik had erbij willen zijn.
1: Ja.
0: Alleen het lag dus vrij afgelegen. Dus op de dag van vertrek is dat toch een beetje gedoe. Eerst 3 kwartier met een veerboot terug naar Stockholm. Vanuit daar, met de taxi naar het vliegveld. Spullen ingecheckt bij zo'n onbemande bagage drop-off. Weet je wel, zo'n bak waar je het in kan doen. Ging allemaal goed. Komen ze bij de balie. Daar stond wel een vrouw achter de balie om in te checken. En die vrouw die zegt...
2: Men frun, ert vlieg avgår inte förrän imorgon.
0: Nou is mijn Zweeds ook niet heel goed. Dus ik heb het even...
1: Ik hoorde wel iets van uw vlucht.
0: Ja,
1: en daarna hield het op.
0: Ja, nou, toen zei ze dus dit. Ik heb het even vertaald. Ja.
2: Maar mevrouw, uw vlucht vertrekt morgen pas.
1: Oh nee! Ik heb wel eens een vlucht voor mijn broer geboekt een jaar later.
0: Stond je er ook?
1: Oh. Ja, nee, die ging naar de voetbalwedstrijd. Maar ik moest dan even snel boeken. Maar we hadden natuurlijk allemaal al wat gedronken. Dus die had ik wel op de goede datum heen. Maar dat boekingssysteem denkt... Ja, nee, je gaat heus niet de dag daarna al terug. Of dezelfde dag, of wat dan ook. Dus die had hem een jaar later terug.
0: Oh, dat ook wel een tegenslag, inderdaad.
1: Ja, was hij ook vrij boos over.
0: Later lag je erom, op dit moment niet. Dus ik dacht, ik leg hem ook even bij de luisteraars neer. Wat is jouw grootste vakantietegenslag? Iets waar je nu om lacht. Hè? Het verhaal dat je al 10 keer hebt verteld... Inmiddels op verjaardagen, maar toen je erin stond, toen je het meemaakte, dacht je, oh, moet mij dit overkomen? Laat het even weten via de Radio 10 app. Vakantietegenslagen zijn van harte welkom. Want delen is toch de halve smart, hè? Nou, hier.

0: Spendabelein Goal.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Ja, de vakantieweekend show. En heel veel mensen natuurlijk op vakantie gegaan. Vandaag ook nog, want zwarte zaterdag druk op de wegen. En we willen die mensen geen moed in de schoenen laten zakken, maar toch even vakantie tegenslagen. Je maakt ze wel eens mee. Dus Tine aan de lijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw grote vakantie tegenslag?
2: Op het verkeerde vliegtuig staan in Rome. Als je met een weekend voor het eerst met je zoon voor het eerst vliegt ook überhaupt. En dan terug naar huis moet en het verkeerde vliegveld hebt.
0: Dus je moest naar, hoe heet dat, Fiumicino of zoiets?
3: Oh ja.
2: Ja, wij waren
0: naar Rome.
2: Ja, wij stonden op die andere. Wij stonden op het hele grote vliegveld. We moesten op de kleinere zijn.
0: Oh. En toen?
2: Toen moesten wij heel snel een taxi van het ene naar het andere vliegveld. Die stervensduur was. Dus, ja.
3: Maar je hebt wel je vlucht gehaald?
2: We hebben wel onze vlucht gehaald. Kijk, we waren gelukkig op tijd. Maar...
3: terug mijn vlucht missen vind ik toch altijd minder erg?
2: Ja, maar ja, goed. Dat was voor ons het was de eerste keer dat wij überhaupt vlogen met z'n tweeën.
0: Ja, dus je zat al onder de stress een beetje.
2: Ja.
0: En dan ook nog dit. Maar goed afgelopen uiteindelijk. Ja. Wel een dure taxi, dat dan weer wel.
2: Ja, jammer genoeg wel. Ja.
0: Dankjewel, Tine.
3: Dankjewel, Tine. Er komt een hoop binnen via de Radio 10-app. Joyce bijvoorbeeld, deze voel ik ook echt hoor. Haar man had de tickets geboekt en ze had nog gezegd... luister, mijn roepnaam is niet hetzelfde als in mijn paspoort. Hij zegt, dat maakt niet uit, had hij nog gezegd. Oh. Jawel, nee, dat kan gewoon. Dat kan dus niet. Dan moet je dus bijbetalen om de naam op je paspoort of op je ticket te laten aanpassen.
0: Ja, dan mag dus
3: dat
0: je
3: was
0: dus gewoon...
3: een dure grap. Ja, oei, dat vinden ze niet leuk. En Sven heeft ook, ik heb geprobeerd hem te bellen, maar hij neemt niet op. Jammer Sven. Hij zegt, ik heb ooit een bootexcursie gehad in Turkije. Een nieuwe boot, de eerste trip, de maiden voyage. Ja, dan weet je het al, hè. Dat was Titanic ook. Hij zonk na 2 uurtjes. Oh, en iedereen was daarna verspreid over kleine eilandjes.
0: Oh, mijn
3: het is wel allemaal goed gekomen. Er is niemand verdronken, gelukkig. Maar dat is ook, wil je ook niet.
0: Wel een goed verhaal als je thuis komt. Martin zegt ook nog, wij waren in Spanje en wij wilden de volgende dag terug naar huis rijden. S'avonds laat uit eten geweest. En ik moest de auto nog even parkeren, maar dat was op een parkeerplaats buiten het dorpje waar we zaten. Volgende ochtend, 7 uur opgestaan, we wilden vroeg in de auto zitten. Wat denk je? Autoweg.
3: Oh nee.
0: Autoweg. En toen zag ik het bordje wat ik s'avonds niet had gezien. Ik had geparkeerd op de plek van de touringcars.
3: Ah.
0: Weggesleept.
3: Nou, en wat mijn oom en tante keers gebeurt, we waren op wintersport en het had heel erg gesneeuwd. Maar ze hadden niet zo'n hele grote auto. Dus die was helemaal ondergesneeuwd en die is met een sneeuwschuiver meegenomen. Dat was een soort accordeon.
0: Ja, het zijn allemaal verhalen. Ja, je kan erom janken als je het meemaakt, maar later
3: kan je erom lachen.
0: Dankjewel voor alle mooie verhalen. Dankjewel. Radio 10 Weekend Show. Dit zijn de baby's. And isn't it time?

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
12: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
14: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
15: Van plannen maken

0: veiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Wat een gezelligheid op de zaterdagmiddag. Zometeen Paul Young, come back and stay. Ook Kylie Minogue komt eraan na het nieuws van 1 uur.
3: De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar vanaf ziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op The Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. Het radioteam weer door, weer online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Op 21 tot 27 graden.
2: Dankjewel Frans. Dan het radioteamverkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug 20 minuten door een auto met pech. De A22 Beverwijk Velzen voor de Velzertunnel 40 minuten door een auto met pech. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 15 minuten.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Radio 10.

0: de weekendshow met Kylie Minogue en Can Get You Out of My Head. En van Kylie Minogue is het niet zo'n hele grote stap naar de botenparade in Amsterdam natuurlijk. Groot.
1: De Kennel Parade is aan de gang.
0: Ja.
1: 80 boten via de Nieuwe Herengracht de Amstel de Prinsengracht op. En ik heb van de week geleerd dat ze die gracht hebben uitgekozen omdat die de hoogste bruggen heeft.
0: Oh, kijk, dan weet jij dat weer.
1: Heb je minder kopstoot dingetjes.
0: Ja. En de vraag is natuurlijk vandaag, is Madonna gesignaleerd? Want die gaat vanavond daar sowieso zijn. Die gaat optreden in AFAS Live. Precies wat ze gaat doen is volgens mij niet duidelijk, maar ze zal erbij zijn. Maar de grote vraag is, laat ze zich ook zien tijdens die botenparade?
1: Dat zou wel leuk zijn, als je er toch bent.
0: Ja, wel leuk. Ja. We hebben Tom Goderie van Shownieuws daar staan. En die stuurt af en toe even een berichtje. Dus die heeft net weer wat gestuurd. Even luisteren wat het laatste nieuws is.
2: Ja, ik sta hier nou wel een tijdje. Ik ga mee op een persbootje. Maar ik heb Madonna nog steeds niet gezien. Ja, ik weet niet wat ze aan heeft. Ze is ook niet zo groot. Dus ik hoop wel dat ik je ga spotten. Ik hou jullie op de hoogte.
0: Oké.
1: Okay. Nou, even voor de duidelijkheid. Die parade duurt van 12 uur tot 6 uur vanavond. En als ze op de boot 79 zit, dan vertrekt ze ook gewoon niet voor 3 uur.
0: Oh,
1: denk ik.
0: Dus we moeten nog even uit blijven kijken.
1: Ja, hopelijk voor 2 uur dan. Dat zou wel lekker zijn. Maar het kan nog. Het kan nog.
0: Gaan we in de tussentijd even een spelletje spelen.
3: De Songtekst Challenge.
0: Ja, nieuw spelletje.
1: Ja.
0: Heb jij bedacht, Kim?
1: Ja, nou ja, ik vond dit leuk om te doen. En we hebben er wel nog even wat tijd over laten gaan hoe we dat dan precies moesten doen.
0: Ik denk ook dat het een heel leuk spelletje is. Alleen, we weten niet of dit heel makkelijk gaat zijn. Of juist ondoenlijk moeilijk. We weten het eigenlijk niet.
1: We hebben geen idee. Dus jullie zijn ons proefpersoon. Je bent ons proefpersoon vandaag als je zit te luisteren.
0: We dachten, we gaan het gewoon even spelen.
1: Moet speel
0: even uitleggen?
1: Vooral mee.
0: Ja, speel vooral mee. Het is een spel over 3 rondes. En je zingt ze allemaal mee bij Radio 10, dat zeggen we altijd. Dus we gaan even testen hoe goed jij weet wat jij zingt. Zoals gezegd, spel over 3 rondes. Bij elk goed gegeven antwoord win je een prijs. Eerste prijs is een Radio 10 thermobeker. Tweede prijs, een Radio 10 strandlaken. En als je de derde ronde ook goed speelt, dat is wel de moeilijkste ronde, moet ik erbij zeggen, dan win je een DAB Plus radio.
1: Dat is geen lullig pakketje.
0: Zeker niet. Nee. De eerste ronde is een meerkeuzeronde. Het antwoord daarop mag je zo snel mogelijk naar ons appen.
1: Want we willen niet dat je gaat zitten googlen.
0: Nee, dus je moet dit uit je hoofd
1: doen. Ja, dat is wel het idee.
0: Dus de eerste met het goede antwoord mag zometeen meespelen met de rest van het spel. En de eerste vraag gaat over dit liedje.
1: Abba met Dancing Queen. In dit nummer wordt de koningin van de dansvloer bezongen.
0: Ja.
1: Ze is jong en lief, young en sweet. Maar hoe oud is ze nou precies?
0: Oeh, dat is gelijk een lastige vraag.
1: Ja,
0: maar dat is meer keuze.
1: A, 15. Ja. B, 17. Of C, 19.
0: Laat het weten. Hoe oud is de Dancing Queen in het liedje The Dancing Queen? A, 15. B, 17. Of C, 19? Geef je het goede antwoord, mag je zometeen meespelen met ronde 2 en 3 van de Songtekst Challenge. Laat maar weten.
1: Leuk.
0: Radio 10 app staat wagenwijd voor je open. Dit is John Cicada.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden hier op Radio 10. Blondie en Heart of Glass. En je zingt ze allemaal mee, die grootste hits aller tijden. Maar weet je ook een beetje wat je zingt? Dat gaan we eventjes testen, jongens.
1: De Songtext Challenge.
0: Ja, de allereerste ronde van de Songtext Challenge. En onze allereerste kandidaat ooit is Michael. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wessel.
0: Ben jij een beetje een meezinger?
2: Ja, even kijken of ik weg doe. Ik heb nou de radio aan en mijn speaker.
0: Oh, dat moet je niet doen. Oh, nee. Even de speaker uit, alleen over de telefoon luisteren. Maar ben je een beetje een zanger? Zing je veel mee dat je denkt, nou, ik ken die teksten wel een beetje?
2: Ja, ik zing aardig, ja.
0: Ja, je zingt aardig, heel goed. Dan hoef je niet te demonstreren, maar je moet ons alleen laten weten.
3: En laat je dan het raampje open in de auto als je voor het stoplicht staat? Of doe je hem dan wel weer even omhoog?
2: Nou, ik heb geen auto.
3: Oké, sorry.
0: Kijk,
3: nee, ja, dan
0: goed,
3: is dat niet aan de orde.
2: Geef niet door.
0: De eerste vraag kreeg je al van ons, die ging over dit liedje.
2: Queen, ja.
3: Abba natuurlijk. En wij vroegen aan jou hoe oud de Dancing Queen in dit liedje is. Was dat 15, 17 of 19?
2: Ze was 17.
0: Ze was 17, we gaan even luisteren. Ja, zeker. Helemaal goed. De nul van het scorebord. Dat betekent dat de eerste prijs binnen is. Nog 2 rondes te gaan. Vanaf nu geen meer keuzevragen meer. Dus het wordt echt wel een stukje moeilijker. De volgende ronde is de Nederlandstalige ronde. Die is nog wel te doen, denk ik. Want in het Nederlands meezingen is toch net iets makkelijker. De laatste ronde is de moeilijkste. Dat is de anderstalige ronde. Ben jij er klaar voor? Want de Nederlandstalige ronde gaat over dit liedje.
4: Het is een nacht. Ja,
3: Michael, je hoort Het is een nacht van Guus Meeuwis. En in dit liedje is het 2 uur 's nachts. Ze liggen op bed in een hotel in een stad waar niemand ze hoort, niemand ze kent en niemand ze stoort. Maar wat ligt er op de vloer?
0: Ja, wat ligt er op de vloer? Het is een tering zo in die hotelkamer namelijk. Maar wat ligt er op die vloer? We willen 1 product horen wat daar ligt.
2: Een lege fles wijn.
0: Een lege fles wijn? We gaan even luisteren, jongens.
4: Op de vloer ligt een lege fles wijn.
3: Ja.
4: En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn.
0: En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Dat is helemaal goed. Tot nu toe ga je heel lekker. Nog 1 ronde te gaan. De anderstalige ronde. Ik denk de moeilijkste.
2: Ja, goed.
0: En die gaat over dit liedje.
3: Outfield met Your Love. En de vraag gaat over meteen de allereerste zin van dit liedje. Want Josie is op vakantie. Josie's on a vacation. Maar waar is haar bestemming?
2: Moet je even kijken hoor.
3: Josie's on a vacation.
0: Ja, je moet het in je hoofd afzingen. Dat is het.
3: Ja.
0: Josie's on a vacation. Maar waar is het?
2: Vacation. Vacation, dat zal ik even niet weten.
0: Je weet het niet. We gaan even luisteren.
4: Josie's on a vacation far away.
0: Ja, ze was far away.
3: Hij wist het zelf eigenlijk ook niet, maar ze was ver weg.
2: Wat spel is moeilijk, want ik moet telefoon luisteren en de radio.
0: Het is hartstikke moeilijk. Maar het is ook geen makkelijk spel, denk ik, Michael. Maar je hebt het alsnog lekker gespeeld, hoor.
2: Zeker weten.
3: Je hebt 2 vragen goed. Ja. En dat betekent dat je de Radio 10 thermospeaker krijgt en het Radio 10 strandlaken.
2: Ja, goed, dankjewel.
0: Hartelijk gefeliciteerd, man. En een fijne zaterdag nog.
2: Dankjewel. En de gegevens worden doorgestuurd. Hoe doen we dat?
0: Nee, dat doen we niet. Natuurlijk. Komt helemaal goed. Blijf even hangen. Komt het helemaal goed.
2: Heel goed, dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
4: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Robert en Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen Adele Rolling in the Deep na deze van The Coming Arts.

0: Radio 10, Adele en Rolling in the Deep. En wij gaan ook even het diepe in. Want er is een botenparade in Amsterdam. Daar hebben we het al de hele middag af en toe over. Maar er wordt ook nog geroeid.
1: Ja.
0: Ja. En als je vaker hebt geluisterd naar de weekendshow, dan heb je ze al vaker gehoord. De Grannies on Waves. Die gaan namelijk in december proberen om van het Canarische eiland La Gomera te roeien naar het Caribische eiland Antigua. En als je denkt, hoe ver is dat dan?
1: Dat weten we ook voor je.
0: Dat is 5000 kilometer. En wij volgen de Grannies een beetje in hun voorbereidingen. En dit weekend is wel bijzonder, want ze zitten voor het eerst 3 dagen achter elkaar, saampjes met z'n drietjes, gewoon op een bootje.
1: Ja.
0: Op volle zee.
1: Ja, op open water, dat is echt wel spannend dan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Van Duitsland naar Nederland. Trea, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoeveel kilometer roeien jullie dit weekend?
2: Nou, we roeien, hoeveel kilometer roeien we dit weekend? 250 misschien?
0: 250, oké.
2: Okay. Ja, ja, ja, dus we gaan niet helemaal naar Nederland. We blijven echt op de Baltische Zee. Omdat hier ook de stroming deze dagen gunstig is. En de wind.
0: Ja.
2: En,
0: okay.
2: Dus zo zoeken we een gunstige plek waar we echt een aantal dagen en nachten door kunnen roeien om ja, te ervaren hoe het is.
1: Ja. Voor iedereen die even zeg maar de kaart niet helemaal in zijn hoofd heeft, dat is rechts van Denemarken.
2: Ja, ja. Ja, klopt, klopt.
0: En 250 kilometer is echt wel ver, Trea, maar nog steeds maar 3,5% van de afstand die jullie in december moeten gaan roeien.
2: Ja, precies. Precies. Dus ja, we moeten gewoon zulke weekenden, daar moeten we het wel van hebben.
1: Ja, je gaat niet je hele afstand een keer doen voordat je begint.
2: Nee.
1: Zo werkt het. Het is geen marathon.
2: Nee.
0: Maar hebben jullie er nog een goed gevoel bij na een paar honderd kilometer?
2: Jazeker, jazeker. En ja, we leren gewoon elke keer weer. Hè. We zijn vrijdagochtend weggegaan. En gisteren was echt, dat was gisteren, hè? Ja. Dat was echt een pittige dag.
0: Dagen nu al kwijt, Rea.
2: Ja. Ja, dat gaat zo snel. Maar we hebben tot 4 uur 's nachts eigenlijk non-stop doorgeroeid met z'n drieën.
1: Jeetje.
2: En toen hebben we toch, toen werden de golven flink hoog. Toen hebben we een luwere plek opgezocht. En hebben we in donker met golven het anker uitgegooid. Dus zulke soort dingen moeten we ook oefenen.
1: Oh, ja.
2: Ook leren van ja, hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat het allemaal goed gaat?
0: Maar nou denk ik dat het waar je nu zit, Trea, dat het nog wel redelijk weer is. Zonnetje erbij, misschien net zoals hier. Maar wat als je dit nou moet doen in december en het is dit werk?
2: Ja,
0: onweer.
2: Maar dan wordt, dus daar moeten we zoveel mogelijk zulke soort dingen oefenen. En waren we ook blij dat we gisteren of afgelopen nacht in het donker een plek vonden waar nog wel voldoende golven waren. Maar toch om in het donker met golven zo'n anker uit te gooien. Ja, dan moet je goed communiceren met elkaar. Je moet, je moet zorgen dat dat goed gaat.
1: Ik was toch benieuwd, hè? Nu voor het eerst 3 dagen met elkaar op die boot op open zee. Waar was de eerste irritatie over?
2: Oeh, waar was de eerste irritatie over? Carla en Imke kijken ook een beetje verbaasd van.
0: Ja, die hebben jullie gehad.
1: Jawel, er
2: is een irritatie gehad?
1: Nee, helemaal niks.
2: Ja. Nee, eigenlijk gaat het dan vooral toch wel een beetje over het weer. Dat we verwacht hadden dat we wat rustiger weer hadden. Dat we een bepaalde richting goed uitkonden. Ja. En toen waren de golven toch hoger.
0: Ik vind het toch wel mooi.
1: Heeft toch niet iemand verkeerd het kompas gelezen? Of net over het randje van de emmer geplast? Dat allemaal niet.
2: Nee, dat is allemaal wonderbaarlijk goed gegaan.
1: Ik vind het fantastisch.
2: Ja. Op het moment dat er iemand op de emmer zat en toen zagen we opeens in het donker een cruiseschip, nou die was heel groot. En toen moest iemand snel van emmer en het sturen. En dat ging ook goed.
0: Kloppen
2: we elkaar weer op de schouders.
0: Nou, wat
2: als
0: het
2: niet goed was gegaan, had ik ons niet aan de lijn gehad.
0: Jullie klinken alsof jullie daar echt heel veel vertrouwen in hebben.
1: Goeie voorbereiding is het halve werk en jullie zijn goed op weg.
0: Ja, jullie doen dit voor de uitdaging natuurlijk, maar ook om geld op te halen voor de Prinses Máxima Foundation. Kunnen jullie nog een beetje steun gebruiken?
2: Jazeker, jazeker. Via onze website www.granniesonwaves.nl. Ja, daar hebben we een webshop. Dan kan je een donatie doen of een kilometer sponsoren of een maaltijd sponsoren. Want ja, we zitten echt nog wel. We hebben nog wat laatste beetjes nodig om die oceaan over te kunnen komen.
0: Qua geld of qua eten?
2: Qua eten.
0: Qua eten, oké. Jullie hebben maaltijden nodig, gewoon echt.
2: Ja, we hebben gewoon maaltijden nodig. Of
1: geen magnetronmaaltijden?
2: Nee, we hebben geen magnetron aan boord. We hebben een vastbrandetje en gefriesdroogde pasta en chips.
1: Specifieke maaltijden.
0: Ja, en als er mensen zijn die zeggen, wij kunnen deze maaltijden leveren, check even jullie site. Noem hem nog één keertje, Thea.
2: www.granniesonwaves.nl. Drie oma's die de oceaan overgaan. Ja, nou,
0: wij vinden jullie nu al zo stoer, maar we blijven jullie volgen. Heel veel succes daar.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot de volgende ronde. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Dit is de Radio 10 Weekend Show. Zometeen de Human League. Eerst Neil Diamond en Sweet.

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Zo dadelijk in de weekendshow Cher en ook Coldplay komt eraan met Kloks, maar dan wel in de hoogzomeruitvoering.
20: Premier Rob Jetten heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ere.

0: richting Wolsingen en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden twee vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Zes mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De veerboten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden.
1: Dankjewel Frans. Dan het Radio 10 verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Waaronder 2 bij de grens. Dan ben je wel lekker laat vertrokken als je nu pas bij de Duitse grens bent. Beetje doorrijden. Nee, op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Duitse grens 13 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Schipluiden 14 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens 15 minuten.
3: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
7: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
6: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Radio 10.

0: Maar dan in de hoogzomeruitvoering. En dat is wat het is natuurlijk. Hè. 21 tot 27 graden vandaag. Het is Zwarte Zaterdag en ook...
1: Komkommer, komkommer.
2: Zaterdag in Amsterdam, hè? Wel,
0: vandaag, zaterdag in Amsterdam. Pride. Ja, maar in de komkommertijd gaat het veel over dieren. Ik zag nieuws over schurftige wolven, maar
2: dat vond ik ook zo naar klinken.
0: Ja, shownieuws is een beetje schrapen, jongens. Ga ik toch even doen.
2: Ja.

0: gaan het niet over de schurfwolf hebben.
1: Nee, niet. Ja, wil jij het hebben?
0: Zo naar klinken.
1: Ja, klinkt heel naar. Klinkt heel naar.
0: Laat hem lekker op de Veluwe.
1: Maar er zijn ook spinnen gesignaleerd al van 20 centimeter groot. Ook even niet. Nee, shownieuws. Het is met de kaasschaaf eroverheen. Want het is echt komkommertijd, jongens. Maar Elon Musk, moeten we daar een beetje medelijden mee hebben?
0: Nee.
1: In een periode van 6 weken tijd is bijna de helft van zijn vermogen namelijk opgedroogd.
0: Ja, maar dan is hij nog steeds de rijkste man ter wereld, toch?
1: En ruim.
0: Ja, met, niet normaal.
1: Met, wat denk je?
0: Ik heb het gelezen. Dus volgens mij is het iets van ruim 800 miljard.
1: Het is met de helft van zijn vermogen wordt geschat op 684 miljard.
0: Is dat wel een 18?
1: Dollar.
0: Ja. En, nou, je had natuurlijk die beursgang van dat SpaceX. En toen zeiden mensen ook al van dat kan zomaar de grootste bubbel aller tijden zijn.
1: En die is nu geknapt.
0: Ja, dat is sneller gegaan dan je had gedacht. Die van internet heeft nog wel even geduurd.
1: Ik las trouwens ook dat komende woensdag, over SpaceX gesproken, dan gaat er een raket van SpaceX tegen de maan aanklappen. En dat kan je met een sterrenkijker vanaf aarde zien. Ja.
0: Maar die gaat op de maan landen?
1: Nee, niet landen. Die gaat er gewoon recht op af.
0: Hoezo tegen de maan aanklappen? Ze gaan toch niet een raket in laten slaan op de maan?
1: Nee, ja, niet expres, maar dit is gewoon ruimteafval.
0: Oh. En
1: gaat op de maan.
0: Ik dacht expres.
1: Nee, niet
0: ik denk
1: expres.
0: Wat zijn ze nou aan het doen?
1: Nee, niet expres, maar dat gaat wel gebeuren.
0: Nou, iedereen zit me hier heel stom aan te kijken. Ik dacht dat je expres bedoelde.
1: Nee.
0: Ah, ja.
1: En voor de rest is Toet bekend Nederlands zo'n beetje in Amsterdam bij de Canal Parade.
0: Canal Parade. Ja, Canal. Wat, Martijn Kolkman is in de studio. Wat is het? Is het Canal of Canal? Ik zeg Canal.
1: Het is een beetje tomato tomato.
2: Ja, ik ben er. Hallo.
0: Hi.
2: Moet een diep komen na gisteravond.
0: Ja.
2: Canal Parade gewoon.
0: Canal Parade.
2: Ja.
0: Okay.
1: Wij hebben Tom Goderie daar van Shownieuws. Want we zijn de hele dag al bezig met de vraag, is Madonna daar? Nou, die is er vanavond wel in Avonds Live. Maar laat ze zich ook tijdens de botenparade zien. We hebben een nieuw berichtje van Tom. Let op.
3: Ja, er gaat dus een gerucht. Boot 79, die staat blanco op de lijst. Dus misschien staat Madonna wel op boot 79. Ik hou hem op de hoogte.
1: Kijk, hij houdt ons op de hoogte.
0: Ik zei het, dat is natuurlijk bijna de laatste boot. En nou is Madonna vaak te laat. Dus op zich snap ik dat wel, dat je er dan op de laatste boot wil zetten.
1: En dat ze die dan nog mist.
0: Ja,
1: dat
0: het verhaal is.
2: Dat is wel de leeftijd, hè? 79.
1: Wij hebben er weinig verduzie in dat zij zich laat zien. Hè,
0: ja, nee, dat denk ik niet.
1: Zullen we gewoon iets van Madonna draaien zo meteen?
0: Ook lekker.
1: Is je er toch nog een beetje bij vandaag? Dit is Radio 10, de weekendshow. Zometeen ook de Doobie Brothers, Long Train Running. En eerst Charles en Eddie. Dit is Would I Lie to You?

De Doobie Brothers. A long train running. Dit is Radio 10 op zoek naar nog veel meer lekkere muziek. En daar hebben we jou.

0: liedje uit de top 4000 even te draaien. En dat mag een persoonlijke reden zijn. Je staat bijvoorbeeld al uren op de rondweg van Parijs op weg naar je vakantiebestemming. Zwarte zaterdag, ontzettend druk.
1: Wil je dan nog een chanson horen, is de vraag.
0: Ja, dat denk ik wel toch. Voor
1: ja, toch nog wel?
0: Ja. Ja. Houdt de sfeer er wel een beetje
1: Oké.
0: Ja, denk ik wel, denk ik wel. Of familie, vrienden allemaal op vakantie. Jij bent nog aan het werk en je voelt je een beetje eenzaam en je wilt even een liedje om je gezelschap te houden. Kan allemaal. Laat het weten. Welk liedje wil je horen en waarom wil je het horen? De Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. En wij geven dan altijd wat voorbeeldjes. En ik dacht, laat ik er een jarige bij pakken vandaag. En dat is iemand die 73 jaar is geworden. Echt wel wat heeft betekend in de popmuziek. In de jaren 80 maakte hij furoren als een van de vernieuwers in de blues. Alleen het is ook wel iemand die, denk ik, vaak vergeten wordt als het gaat om verjaardagen. Dus ik dacht, even in het zonnetje.
1: Ik mag wel hopen dat je in de jaren 80 aan het vernieuwen bent. Want dan loopt het al een poosje. Blues technisch.
0: Robert Cray. Zegt die naam je wat?
1: Ja, nee, niet 1, 2, 3.
0: Maar als je hem hoort wel.
1: Ja,
0: vandaag 73 jaar geworden. Van harte even een hand voor Robert Cray.
1: Ja, nou, het kan je niet ontgaan zijn. Vandaag is de Kennel Parade in Amsterdam. En
0: Kennel
1: ik weet...
0: of Kennel?
1: Ja, oké, Kennel. Kennel. Ja, is in ieder geval de botenparade.
0: Ja.
1: De botenparade in Amsterdam is vandaag. We hebben het er al veel te veel over. Maar het is toch wel een mooie boodschap, hè? Dat iedereen liefde mag hebben en mag ontvangen en mag tonen en dat alles moet kunnen. En ik vind eigenlijk dat Lenny Kravitz dat wel lekker zegt met ja. Let Love Rule.
0: En die boodschap kan niet vaak genoeg herhaald worden.
1: Nee, echt. Je mag van iedereen houden.
0: Mooi. Wat een statement. Maken wij eventjes hier op deze zaterdagmiddag. Maar het gaat niet om onze statements. Het gaat om jouw statement. Nee. Welk liedje wil jij graag horen? En wat is de goede reden om het juist vandaag op Radio 10 te willen horen? Laat dat even achter via de Radio 10-app. Wellicht dat we jouw liedje zometeen draaien.

0: Wauw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Deze week in de bonus. AH Run.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
1: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: En Kim. Voor iedereen die op vakantie is zometeen. The world is our home. Douwe Bob komt eraan na Tracy Ullman. Dit is Breakaway.

0: zijn we naar op zoek.
1: De beste reden.
2: Anneke Ebner naar Radio 10. Afgelopen maandag ben ik 37 jaar geworden en vandaag vier ik mijn verjaardag. Nou, Anneke, nog gefeliciteerd. Graag wou ik het nummer van Queen met Living on My Own horen, aangezien ik vrij gezellig ben en gewoon een heerlijk nummer vind.
0: Nou, dat lijkt me een goede reden.
2: Dat lijkt mij ook. Hi, Robert en Kim. René hier. Wat zouden jullie denken van I Don't Feel Like Dancing van de Sister Sisters? Past goed bij deze dag.
0: Dan heeft het over de Canal Parade, denk ik.
2: Dat denk ik wel.
0: Ja.
2: En lieve Robert en Kim, graag zou Conquest of Paradise van Vangelis willen horen. Daar hebben we gisteren in de sauna bij een opgieting ontzettend van genoten. En deze hoor je ook niet vaak meer op de radio.
0: Nee.
2: Ja, in de top 4000. Dat ja, is, ja.
0: Daar staat hij wel in, inderdaad. Lekker zo'n opgieting. Als het buiten al 30 graden is.
2: Ja, nou ja, ja. Dan daarna moet je alleen in zo'n ijsbad. Dat is altijd wat iets minder.
0: Oh, dat vind ik altijd wel lekker.
2: Zo'n hele ijskoude douche.
0: Vind ik wel lekker.
2: In ieder geval, ze zegt nog een fijne uitzending en een heerlijke zaterdag. Groetjes van
0: Angelique. Nou, dankjewel, dankjewel. En aan de lijn hebben wij Monique. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Omdat ik vandaag 59 ben geworden.
2: Nou, nee. Lang zal ze leven. Oh, je hebt al iets.
0: Ja, deze dacht ik. Ja. Zing hem even mee.

0: Amsterdam. Monique, van harte gefeliciteerd.
1: En 59 is het nieuwe 39, hè, dat weet je.
2: Ja, ik draai hem niet om hoor, dat niet.
1: Nee,
2: dat
1: zou ik ook niet aan beginnen.
0: En ben je het grootst aan het vieren?
2: Nou ja, op dit moment is mijn dochter daar. En vanavond ga ik met mijn zoon, mijn schoondochter en mijn dochter gaan we lekker uit eten.
1: Oh, wat gezellig. Oh,
0: lekker.
1: Word je getrakteerd of neem je ze mee?
2: Nee, ik word getrakteerd.
1: Oh, helemaal goed geregeld.
0: Zo hoort dat, zo hoort dat. En dan willen we van jou natuurlijk weten, welk liedje hoort er dan bij jouw verjaardag?
2: Ja, Papa Chico, terug in de tijd. Helemaal geweldig.
0: Dat is jouw liedje?
2: Ja, van Tony Esposito. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Heb je herinneringen aan een bijzondere zomer? Of
1: een Tony?
2: Ja, camping in Beekbergen. Daar gingen we altijd uit met een hele grote groep. Naar de Vrienborg, naar een disco.
0: Okay.
1: En daar werd dan Papa Chico gedraaid?
2: Ja, die was helemaal geweldig.
0: Ja, daar werd op geslow dance. Maar we gaan geen details vragen, denk ik, Monique.
2: Ja, mag hoor. We waren altijd met een hele grote groep. Allemaal jongere meiden bij elkaar.
0: Oh, dat klinkt heel erg gezellig. Ik zou zeggen, maak er nog een fantastische verjaardag van.
1: Ja.
0: En geniet van Tony Esposito.
2: Dankjewel.
3: De beste reden.

0: lekker in zomerse sferen. Met Alcazar en Crying at the Discotheque. En daarvoor waren we eigenlijk ook al in zomerse sferen. Want het favoriete liedje van de jarige Monique, 59 jaar geworden. Tony Esposito en Papa Chico.
1: Ja, lekker.
0: Heerlijk. Zometeen nog veel meer van jouw grootste hits aller tijden. Met Martijn Kolkman. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag.
0: We gaan zo meteen lekker naar je luisteren.
2: Oh, dat is fijn.
0: Ben je een beetje fris? Je hebt gisteravond wel gefeest, hoor ik.
2: Ja, ik was even bij de World Pride. Twee weken lang is Nederland het stralende middelpunt van de queer community. En dat was erg gezellig. Het was de reguliere dwarsstraat. Kennen jullie die?
0: Ja.
2: De straat waar alle balletjes zitten.
0: Op mijn broekzak.
2: Ja, oh. Oh, niet van, dat niet bij
3: even. Naar binnen of naar buiten?
2: Goed, zometeen Wham op Radio 10, New Radicals en ook Katy Perry. Kan ik ook
0: plezier
2: beloven.
0: Met Martijn, ja. Wij zijn er morgen weer.
2: Leuke broek trouwens.
0: Ben je een korte broek?
2: Ja.
0: Staat je goed?
2: Dankjewel, jou ook.

0: komende week. Op Radio 10.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Op de weg is het Zwarte Zaterdag in Amsterdam, roze en hier gewoon Groene Zaterdag met de grootste hits aller tijden. En het laatste nieuws met Mark Bergt.
2: De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze Zwarte Zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het radioteam weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer.
1: Flitsmeister met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A10 Koenplein Amstel voor de Amsterdam Rivierenbuurt. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging bijna een half uur. A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Volkerakbrug 9 minuten. En de A76 Geleen Keulen voor Duitsland. Een vertraging daarvan 13 minuten.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Radio 3.

You Get What You Give van de New Radicals. En daarvoor absoluut zomer op je radio. Club Tropicana van Wem hoorde je. Ja, de zomer is in volle gang. Of zoals we in Nederland zeggen, het regent wat minder dan normaal. En misschien voelt het een beetje alsof de zomer voorbij vliegt en de winter dus sneller is dan je denkt. Maar hou je dan vast aan het volgende. De zomer duurt langer dan de winter, zo'n 4 à 5 dagen langer. En dat komt omdat de aarde in de zomer langzamer draait dan in de winter. Geniet van die extra dagen en bedenk je, dat scheelt ongeveer 4 à 5 dagen stookkosten. Zo meteen voor je Fleetwood Mac met Little Lies, maar eerst Katy Perry. Het mooie is, die lag

Wat leuk om te zien dat er een paar vaste incheckers bij zijn op deze zaterdagmiddag. Normaal gesproken is morgens, hè, tussen 10 en 12. Gerard en Jolanda, goedemiddag. Fijn dat die aanstaat. De groene straalpaal van Radio 10. Lil Ice van Fleetwood Mac hoorde je. En daarvoor een liedje over gisteravond, Last Friday Night van Katy Perry. Hoe was die voor jou? Was die leuk? Lag je eraf? Ging je vroeg naar bed? En misschien waren we samen wel op World Pride in Amsterdam. 2 weken lang is ons land het stralende middelpunt van de queer community. En momenteel is de botenparade in volle gang. En als je met één oog een beetje meekijkt, dan zie je heel veel boys. Maar goed, die hebben wij ook. Dit zijn de Backstreet Boys. Everybody.

0: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Alle verf, super voordelig.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Volop zon vandaag, maximaal 27 graden. En morgen wordt het nog een paar graden warmer. Met zometeen Kim Wilde, maar eerst de Rembrandts.

0: Op Radio 10.
1: Radio 10.
0: Ja.
1: Hit Flashback.
0: En ook vandaag gaan we terug in de tijd naar week 34 in 2007... met drie nummers uit die week in de Hit Flashback. Het was de periode dat de kredietcrisis begon. De bom barstte op de Amerikaanse hypotheekmarkt, wat leidde tot een grote financiële wereldwijde crisis. Het was heet. Zuidoost-Europa werd getroffen door extreme hitte en bosbranden. Temperaturen die opliepen tot bijna 39 graden in delen van Duitsland. Dat was 2007. Zal ik nog iets zeggen over de opwarming van de aarde? Laten we die doen. Real Madrid neemt Wesley Sneijder over voor 27 miljoen euro van Ajax. En zometeen hoor je muziek van een artiest die een balletje opgooit. Een van de toppers stond in week 34 op plek 2 in de top 40. Maar eerst een nummer van een van de allerbeste albums uit 2007. Uniek door zijn eigen geluid. In dit geval gaat het om Mika. Hij stond zelfs op nummer 1 in week 34. Relax, take it easy.

0: Times op deze zaterdagmiddag. Het is wel grappig om Berry erbij te hebben, onze favoriete ABBA-fanaat.
1: Hé jongens, kunnen jullie ABBA draaien? Want een dag zonder ABBA is toch geen dag geleefd?
0: Nou, niet
1: zeg. Heerlijke muziek, ABBA.
0: Ja, heerlijk. Gaan we zo maar even doen, Berry. Berry, dat weten we nog één keer. ABBA.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: saai spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
2: Italia. Thuis in Italië.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
5: Nou, speciaal voor Betty zometeen. Lay All Your Love On Me van ABBA. En ook Cynthia Red hoor je met Something Got Me Started. Na het laatste nieuws. En dat krijg je van Mark Bergt.
6: Op het station van Duivendrecht is geschoten. Vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al twee keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het radioteam weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer.
5: Flitsmeister met 3 vertragingen op de A-wegen op Radio 10. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Weststrandweg 19 minuten. A10 de Nieuwe Meer Watergraafsmeer voor Koenplein 12 minuten. En de A27 Gorkum Utrecht voor Noorderloos. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging 22 minuten.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
11: Ze is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
10: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: lieve schat. Hey Martijn, alles goed? Vraagteken. Ja, goed. Ik hoop het jou ook, Natas. En Karin. Wel leuk, die sprak ik gistermiddag voor de Bammerammer om 12 uur. Vertrokken uit Italië komen we thuis met jou opnieuw op de radio. Ja, waarvoor mijn oprechte excuses.
1: Radio 10, Sweet 16.
0: Ja, Dennis is met vakantie, maar in het weekend doet hij altijd Sweet 16. En daarmee gaat hij terug naar het moment dat jij 16 jaar werd. En wat toen een hit was. Weet je bij jezelf, nou, ik ben wel benieuwd of er een hit was toen ik 16 jaar was. En in dat fietsenhok stiekem stond te zoenen met die leuke jongen of meid uit de klas. Stuur dan even je geboortedatum via de app van Radio 10. Dus alleen je geboortedatum. Ja, ja, even eerlijk zijn. Huppakee. Als je dat doet, kom je misschien zo meteen in de uitzending. En gaan we samen terug naar de muziek toen jij 16 jaar werd.

0: Supertramp en It's Raining Again. Maar gelukkig niet hier, hoor.
1: Radio 10, Sweet 16.
0: Hey, we hebben contact met Bianca uit Reden. Een hele goede middag, Bianca.
2: Goedemiddag, Martijn. Hallo.
0: Hallootjes, wat een gezelligheid. Je bent zo open en eerlijk geweest om je geboortedatum door te geven. Dank je wel daarvoor.
2: Ja.
0: Dat is.
2: 28 september 1977.
0: Ja, inderdaad. En toen jij geboren werd, stond dit nummer bovenaan. Weet je het nog?
2: Nou, ik kan het me slecht herinneren, hoor.
0: Ja, inderdaad. En ben je benieuwd wat er 9 maanden eerder bovenaan stond toen jouw ouders... Dat was Chicago met If You Leave Me Now. Goed.
2: Aha, nou dat was op dat moment denk ik niet zo het geval.
0: Nee, anders was je er niet geweest natuurlijk in dit geval. In Sweet 16 gaan we terug naar wat een hit was toen jij 16 jaar was. Of werd, moet ik zeggen. En toen jij 16 werd, dat was 1993.
2: Ja.
0: Wat zijn de herinneringen daarvan?
2: Ja, de brommer, de bromfiets. Hè? Want daar keek je naar uit als 16-jarige. Dat poegje wat dan in één keer voor je neus als verjaardagscadeautje stond. Dus dat, ja, dat was echt wel een dingetje.
0: Dat was de fatbike van de 1993, om het zo maar te zeggen.
2: Precies dat, ja.
0: Ik heb 3 fragmentjes van hits die bovenaan in de hitlijsten stonden toen jij 16 werd. Ik laat het eerste fragment aan je horen. Dan kan je zeggen, nou Martijn, die wil ik helemaal horen. Dan doen we die. Zo niet, gaan we naar de tweede. En als je die tweede ook afwijst, dan doen we automatisch de derde. En dan is het een big surprise wat het wordt.
2: Ik ben benieuwd.
0: Oké, Bianca, dit is de eerste. Ace of Base.
2: Die slaan we over.
0: En waarom?
2: Ja, leuk liedje, maar ik denk dat er nog wel wat leukers aan komt.
0: Oké. De tweede is Mr. Veen.
2: Ja, daar gaan we voor.
0: Daar gaan we voor, echt waar? Dan ga ik hem er even bij pakken. Ben je dan nog benieuwd wat de derde was ook?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, dit moet ik even goed zetten. En dan hebben we dit was dus de derde. Paul de Leeuw en Ruud Jacot. Blijf bij
2: mij. Ah, supermooi nummer. Maar voor vandaag is nummer 2 toch wel iets meer geschikt, denk ik.
0: Toen jij 16 werd, met je poegje. Ik zou zeggen, gas op die lolly, we gaan terug naar 1993. En Bianca, fijn weekend, hè?
2: Hey, dankjewel. Lekker fijn weekend.
0: Doei. Culture Beats en Mr. Bane op Radio 10.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Goldman. Fijne zomerdag vandaag. Morgen wordt het zelfs nog een paar graden warmer. Met zometeen een reisje naar Havana. Maar eerst Sniffen de Tears met Driver's Seat Volume.

Het jaar van de kat. Het klinkt alsof El Stewart de Chinese kalender erbij gepakt heeft. Maar het is helemaal niet zo. In China hebben ze namelijk helemaal geen jaar van de kat. Chinezen zitten momenteel in het jaar van het paard. Een jaar vol vrolijkheid, energie, snelheid en actie. Nou, doe er je voordeel aan, zou ik zeggen. Groot

Liam Rimes hoorde je. Can't Fight the Moonlight op Radio 10. Zeg, ben jij een echte raddraaier? Ja, zeg maar eerlijk, oké. Nou, dan heb ik echt bizar goed nieuws voor je. Echt, nou, het wordt niet meer beter dan dit vandaag. Want vanaf maandag staat hier namelijk in de studio van Radio 10 het zomerrad. En als jij het zomeralarm voorbij hoort komen, stuur dan zomer met de app van Radio 10 naar de studio. En kom je in de uitzending, dan maak je dus kans op super toffe prijzen. Want we gaan samen dan een slinger geven aan dat rad. Bijvoorbeeld nachtjes weg, pretpark en dierentuin tickets, wellness tickets. Wat? Jij jezelf gewoon even lekker vertroetelen. Dus vanaf aankomende maandag het zomerrad in de studio. Wellicht dat je er vandoor gaat met één van deze prijzen. Het is zaterdagmiddag. Waarschijnlijk heb je vrij, heb je vakantie, ben je aan het genieten van het zonnetje. Maar toch is het een mooi moment om even de komende 4 minuten samen te gaan dansen.

0: was van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Volle bak zomer zometeen. José Feliciano is onderweg. En ook Losing My Religion van R.E.M. hoor je na het laatste nieuws. En dat krijg je van Mark Bergt.
2: Hoog bezoek op de boterparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelde onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt het peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af en dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Sugar Babes en Push. Inderdaad, de button bij Radio 10. Mark Goes is erbij. Die gaat zo meteen een barbecue aansteken. Wat lekker, joh. Hij staat al helemaal klaar met alle spulletjes erbij. Misschien komt er ook wel een 0.0'tje aan te pas. 1 op de 6 Nederlanders drinkt elke maand namelijk wel eens een alcoholvrij biertje. En ik zag altijd, het verschil merk je de volgende ochtend. In de positieve zin van het woord. Borrelen is populair. 40% van de Nederlanders borrelt wekelijks. En daarbij moet goede muziek. Nou, in dit geval heerlijke zomerse klanken van José.

0: Aretha Franklin. Radio 10, je hoorde Respect.
1: Stuck in the middle, middle.
0: Ja, zoals elk weekend is er wat te winnen, namelijk de Radio 10 topper. Door jou. Er is een liedje dat blijft hangen in het midden. Aan jou de vraag, om welk liedje gaat het? Denk je het te weten? Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in, je antwoord, titel en artiest. En kom je zo meteen in de uitzending. Dan krijg je dus met het goede antwoord...

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Korting op alle sale.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Met zometeen het antwoord van Stuck in the Middle. Ook Pieter Allen komt eraan met I Go to Rio. Maar eerst ruimbaan voor

0: Peter Allen, I Go To Rio. Vandaag is het daar zonnig en 25 graden. Dus ik zou zeggen, om geld te besparen kun je ook gewoon naar het strand van Scheveningen gaan.
1: Stuck in the middle.
0: Maarten, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hoi, wat een vrolijkheid.
2: Goedemiddag.
0: Uit Haarlem.
2: Ja, zeker.
0: Wat leuk, wat maakt Haarlem zo leuk om te wonen?
2: Ja, de zon schijnt er altijd.
0: Dat is waar. Ik ben er net geweest voor Martijn Around the World, mijn YouTube-kanaal, waarbij ik video's maak over steden. Dus ik heb een paar dagen in Haarlem rondgelopen en ik ben met je eens, de zon schijnt er altijd. Heerlijk.
2: Lekker dicht bij het strand. Het is altijd goed weer.
0: Nou, wat goed om te horen. Je hoorde een liedje wat bleef hangen, dat was dit liedje. Ja, wat was het? Heel lastig hoor, denk ik, hè?
2: Dat is Happy van Pharrell Williams. Ja.
0: Nou, missie we zeiden er weer, missie voltooid, om het zo maar te zeggen. Jij hebt gewonnen de Radio 10 Dopper.
2: Ja, ja, let's go.
0: Alsjeblieft. Fijn weekend nog en we gaan hem opsturen naar Haarlem.
2: Helemaal goed, dank je.

0: Radio 10 grootste hits aller tijden. Ook in de zomer van 10. U2, With or Without You. En hij is binnen dat ik hem ook nog een keer zou aankondigen. Dat is echt, dat zou ik nooit durven dromen. Wouter Kooijman! Wouter Kooijman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hij gaat ons zo meteen begeleiden tijdens een zaterdagavond.
1: Zeker weten.
0: Wat heb jij op naast een lekkere barbecue op het menu staan?
1: Nou, om 8 uur bijvoorbeeld de Ethies uit Eet. Dus denk vast even na over een geweldige track uit de Ethies.
0: Maar stel je voor, je denkt nu, ik ben nu een leuke suggestie. Kan je die wel doorgeven toch gewoon?
1: Absoluut.
0: Ja, heel graag natuurlijk. Ja. Dus, okay. Sta op. Linda Marlen blijft zitten. Nou, oké. Okay. Sta op. Laat weten wat Wouter zo meteen als Ethies kan draaien. Zo meteen om 8 uur. En

0: komende week. Op Radio 10.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen... bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je

0: Gemakkelijk retour.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Ah, lekker zaterdagavond. En die begint zo direct met Amy Winehouse. En ook muziek van L.D. Barts komt eraan. Eerst het nieuws van 6 uur met Mark Bergt.
7: Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder de invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het radioteam weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden.
6: Radio 10 verkeer met 2 vertragingen. 1 op de A58, Tilburg-Eindhoven. Bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Er is een ongeval gebeurd. De vertraging daar is 19 minuten. En de A76, Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is de vertraging 6 minuten.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
3: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
2: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Radio 10.
6: De zomer van 10.
7: Wouter Kooijman.
8: Hey, goeie.

0: to Black.
1: Het weekend van 10.
0: Hey, goedenavond.
1: Wouter Kooijman.
0: Een rustige en aangename zaterdagavond. Bijna geen wind buiten en een temperatuur op veel plaatsen nog zo boven of rond de 20 graden. Dus kortom, prima weer om nog even lekker in de tuin te zitten. Misschien vanavond wel een terrasje te pakken, maar als je erop uitgaat, neem wel een jasje mee, want het koelt vannacht af naar een graad of 9. Oh. Zwarte zaterdag vandaag. Ja, die heeft zijn naam wel eer aan gedaan.

blik voor de strandweek komende weken. Goedenavond, ik ben Wouter, hier voor Jules, die lekker op vakantie is op dit moment. Zo direct bij Radio 10 kun je weer achterstevoren prijzen scoren. Hoe dat werkt, vertel ik je natuurlijk zo direct. Eerst maar even wat muziek, hè. Queen komt eraan, daar Ricky Martin.

0: Het zijn de grootste hits aller tijden. Queen hoorde je op Radio 10.
1: Achterstevoren. Prijzen scoren.
0: Je hoort zo direct een klein stukje van een hele bekende Radio 10 hit. Maar dat liedje dat draait achterstevoren. Het is aan jou de taak om te herkennen welke hit dat is. Doe je dat goed, dan maak je namelijk binnenkort de blitz met je eigen Radio 10 zomerpakket. En die is niet misselijk hoor. Daar zit een dopper in, een zonnebril, een pet en altijd handig, schone sokken. Maar je kunt ook zeggen, nee, dat lever ik in, Wouter. Ik ga voor het Radio 10 strandlaken. De keuze is aan jou, als je tenminste kunt achterhalen welke Radio 10 hit er hier achterstevoren draait. Nou, dit lijkt me een opgave voor de pro's. Wat is dit zeg? Heb je hem herkend? Nou, dan is het nu aan jou. Laat het weten via de gratis Radio 10 app welke hit er hier achter z'n voren werd afgespeeld. Ja, of bel het door op 0909 310 10. Ik vind het wel een lastige vandaag, jongens. Ik weet niet, hebben we nog een extra hint of iets? Ik zie dat de redactie nu wat opschrijft. Het is een oude zomerhit. Nou, zal ik hem gewoon nog een keer laten horen? Let goed op. Welk fragment draait hier achterstevoren? Nou, ik ben benieuwd wat je ervan kunt maken. Proberen is gratis, dus waarom niet? Gebruik daarvoor de Radio 10 app. Wie weet begint jouw zaterdagavond met het mooie prijzenpakket of dat heerlijke strandlaken. Hoor je zometeen Chaka Khan op 10? Eerst is dit Alex Warren.
2: They

Vanmaand deed ze nog een kritische uitspraak over hedendaagse optredens. Ze zei, degene die fysiek het meeste doen, compenseren voor wat ze niet hebben. Ain't Nobody hoorde je op Radio 10. Waar we midden in achterstevoren prijzenscoren zitten. En het is een lastige opgave, hè, vandaag. Ja, ik zie het ook een beetje aan de reacties. Hij is lastig. De enige hint die ik van de redactie heb gekregen is... het is een oude zomerhit. Ik laat hem nog één keer horen. Luister even goed. Wat denk jij? Wat draait hier achterstevoren? Laat het me nu weten in de gratis app van Radio 10... of bel het door op 0909 300 1010. Een minuutje of 10 heb je nog. Heb ik zo meteen...

0: jij je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
16: Ah, nee.
15: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus.
19: Wow.
18: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Wouter Kooijman.
21: Och, de uitslag van dat supermoeilijke spel. Achterstevoren prijzen scoren zometeen. En de Red Hot Chili Peppers hoor je naar Cindy Lauper. Radio.

0: aanklacht tegen het hippe leven in California. Je hoorde Californication.
1: Achterstevoren. Prijzen scoren.
0: Nou, als eerst even dank aan iedereen die meegespeeld heeft vanavond. Respect hoor, want het was best een lastige opgave vanavond. Aan de telefoon heb ik Larissa. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed. Hoi. Ik had net eten, dus...
0: Oh, eet smakelijk. Wat heb je?
2: Ik had patatjes. Onder het genot van Radio 10. Dus
0: kijk, dus een klein feestje volgens mij.
2: Ja, zeker. Precies, ja.
0: Heb je nog leuke plannen vanavond?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben net terug van vakantie, dus ik moet nog opruimen.
0: Oh ja, dan dat is even de administratie achteraf, hè?
2: Ja, alle was nog doen.
0: Ja, oh maar ja, ja lekker. Draaien. Als je maar lekker op vakantie bent geweest.
2: Ja, precies.
0: En mag ik je vooraf alvast even een applausje geven? Want ja, die opgave van vandaag, die was best lastig, hè?
2: Ja, het liedje. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, al moet ik wel zeggen, je was behoorlijk snel met je antwoord. Dit fragmentje hoorde je. Nou, Larissa, ik ben reuze benieuwd. Wat heb je ervan gemaakt?
2: Surfing USA van de Beach Boys natuurlijk.
0: Ja, ja, ja!
2: Ja!
0: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Je sleept hem in de wacht, dat fantastische prijzenpakket van Radio 10. Bestaande uit de dopper, de zonnebril, de pet en een setje schone sokken.
2: Ah, wat leuk. Nou, dankjewel.
0: Dat is leuk, hè? Ja, ja, of je zegt, Wouter, nee, hou dat allemaal maar. Ik ga dat inruilen voor het strandlaken. Dat mag ook.
2: Nee, doe maar het pakket.
0: Het pakket? Nou, Larissa, dat gaat jouw kant op komen. Van harte gefeliciteerd.
2: Hartstikke blij, nee, dankjewel.
0: En dan ben ik toch nog even benieuwd, hoor. Want wat was nou het punt dat je het liedje herkende?
2: Nou, ik zat met mijn broer aan de tafel. En hij zei, het heet wel iets zomers, iets weg van de Beach Boys.
0: Ja.
2: En toen dachten we eigenlijk aan USA, want we hoorden een stukje was van ASU, iets zoiets.
0: Ja, ja.
2: En toen dacht ik, dat is Surfing USA.
0: Nou, weet je wat? Ik ga hem nu even goed draaien op de radio. Dan kun je zelf nog even ontcijferen of het echt helemaal klopt.
2: Ik zit er klaar voor.
0: Oké, fijne avond.
2: Fijne avond.

werd als laatste van de 10 Jackson-kinderen geboren. Janet hoorde je en Together Again. Radio 10. Goedenavond, ik ben Wouter. Ed Sheeran hoor je zo meteen. En ik heb nog meer goed nieuws, want vanaf maandag is het zomerrad weer terug. Ja, hoor je het zomeralarm afgaan en kom je in de uitzending, dan geven we een sweeper aan het zomerrad en maak je kans op fantastische prijzen. Vanaf komende maandag, natuurlijk hier op Radio 10.

0: kerstvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79. Aldi.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ja, tegenwoordig maken we allemaal selfies. Hoe dat in de 90's heette, hoor je zometeen van Boyzone. En Coldplay komt eraan. Eerst het nieuws van 7 uur. Dit is Mark Bergt.
4: Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden.
3: Radio 10 Verkeer met nog 2 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 7. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Er is een ongeval gebeurd, de vertraging is 7 minuten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we af alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Radio.

0: band van 10.
1: Een hele goede avond.
0: Wouter Kooijman.
1: Ja, en de synthesizers heeft Coldplay vervangen door gitaren, waardoor het natuurlijk des Coldplays klinkt. Heel anders. You're the Talk op Radio 10. Goedenavond. Wouter hier voor Sjoel. Ja, die is nog lekker op vakantie. Het is een rustige en aangename zaterdagavond. Bijna geen wind. En een temperatuur van nog zo'n 20 graden. Prima weer dus om nog even lekker wat in de tuin te doen misschien. Of een terrasje te pakken vanavond. Maar ga je erop uit? Neem wel even een jasje mee vanavond. Want je hoorde het net in het nieuws. Het kan afkoelen tot 9 graden vannacht.
0: Hint. Een hint.
1: Ik heb hier vanavond nog een bomvol Radio 10 prijzenpakket liggen. Een cap zit erin, een dopper, een zonnebril, een strandlaken. En dat is allemaal te winnen in Hint & Hit. Hoor je dit liedje of dit uur een liedje voorbij komen dat aan deze omschrijving voldoet? Op zoek naar echte liefde blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. App dan Hint & Hit naar de gratis Radio 10-app, maar een beller is natuurlijk sneller. 0909-310-10. Op zoek naar echte liefde blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is de omschrijving van de Hint & Hit. En die komt dus ergens dit uur voorbij. En als je nou denkt, verhip, dat is hem. Meteen even appen of bellen naar de studio om jouw prijzenpakket te claimen. Toontje lager, hoor je zo meteen.

vanavond niet zo bij je is, zoveel te doen, dat het allemaal lekker meevalt. Ik heb trouwens nog goed nieuws voor je als je Harry Potter fan bent. Komende vrijdag maak je bij Gijs namelijk weer kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Ja, bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Hoor je een liedje voorbij komen in Gijs op 10 komende vrijdag met het woord Magic erin? App dan Magic naar de app van Radio 10. Wie weet win je namelijk die tickets voor de theatervoorstelling Harry Potter. Komende vrijdag dus weer bij Gijs op 10. Goedenavond, ik ben Wouter en dit zijn Lady Gaga.

0: 84, Furkel Sharky hoorde je, A Good Heart. Even kijken, volgens mij is de telefoon overgegaan. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
1: Hallo, met Lindsay.
0: Lindsay, goedenavond. Jij breekt even in de uitzending, want je had wat ontdekt, hè?
1: Ja, klopt. Ik dacht een hint te herkennen. Een liedje.
0: Een hint. Jij dacht de hint herkend te hebben.
1: Zeker.
0: Op zoek naar echte liefde blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Je hoorde Furkel Sharky, jij dacht dat is hem.
1: Ja, dat dacht ik wel, ja.
0: Nou, je zou het inderdaad kunnen vertalen naar A Good Heart is Hard to Find. Dus van harte gefeliciteerd.
1: Super, wat leuk, dankjewel.
0: Je sleept het Radio 10 prijzenpakket in de wacht. De dopper, de cap, de bril, de schone sokken en het Radio 10 strandlaken komen jouw kant op.
1: Oh, superleuk, wat komt het goed van pas, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wouter Kooijman.
16: Goedenavond, de zaterdagavond van Radio 10 met Frankie Valli zometeen. Bij Genesis, dit is I Can Dance.

0: Het zijn de grootste hits aller tijden. Radio 10, Frankie Valli, je hoorde Grease. Ja, grappig genoeg speelde Frankie helemaal niet mee in de film Grease. Terwijl hij wel kan acteren. Hij speelde namelijk ooit in The Sopranos. Maffiabaas Rusty Milio.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat bijna heel Nederland aan Taibo doet. Een workout waarbij vechtsportbewegingen worden gecombineerd met aerobics en dance. Tegenwoordig noemen ze dat een beetje boxing fitness volgens mij. Maar het was ook het jaar dat Jaap Stam tijdens de halve finales van het EK voetbal in Amsterdam in de arena de allesbeslissende penalty moest nemen en miste.
2: Nee, hoe is dit mogelijk? Het is over, het Nederlands elftal ligt eruit. Italië gaat naar de finale tegen Frankrijk. Het Nederlands elftal is gesneuveld in een halve finale waarin het de zenuwen niet te baas komt.
0: En zo bleef ons penalty-trauma bestaan. Het gebeurde in het jaar 2000. Dat was ook het jaar dat we voor het eerst hoorden van de band Crassip. Ze scoorden zelfs een van de grootste zomerhits van het jaar 2000. Na hun optreden op Pinkpop. He, ik zie er nog steeds zitten achter die piano op dat grote podium. Dit is I Would Stay op Radio 10.

zijn de grootste is aller tijden. Radio 10, Toto, je hoorde Pamela. Zometeen een uur lang muziek uit de jaren 80. En je weet, daar heb ik per direct even je hulp bij nodig. Meld je daarmee even in de app van Radio 10. Welke 80's hit zou jij graag willen horen?

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: De playlist voor komend uur gaat zo de prullenbak in. Wat wil je horen in de Eet Is Het Eet? Laat het me nu weten in de gratis app van Tien. Eerst het nieuws van 8 uur, gelezen door Mark Bergt.
9: Amsterdam stond in het teken van de boterparade. En het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie. Die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekende ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden.
8: Radio 10 Verkeer, 1 vertraging nog. Da 12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. De vertraging daar 9 minuten.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: 48 jaar getrouwd.
1: Goedenavond, het zijn de 80's at 8 op Radio 10. Even terug naar de tijd dat je met een yo-yo op het schoolplein stond. Gebruik trouwens de gratis Radio 10-app om jouw favoriete 80's track door te geven. Dan ga ik hem graag voor je draaien. Melvin, had jij ook een yo-yo?
2: Een yo-yo, ja, dat was een tijd geleden inderdaad. Ben je er anders mee?
1: Nou, dat ding ging bij mij steeds in de knoop. Dat zal je altijd zien, hè?
2: Dat is altijd.
1: Ja? Ja. Had jij dat ook?
2: Gewoon het weten, maar ja, ik heb inderdaad dezelfde probleem. Ja. Inderdaad, uiteindelijk kreeg ik me overal heen geplaatst. Ik zeg, behalve om het thuis.
1: Ja, ik heb het maar overgegeven gegeven op een gegeven moment, inderdaad. Melvin, met welke track kan ik jou vanavond blij maken?
2: Ja, ik zou graag Crazy van IJshout willen horen. Erg gaaf, nummer 1 van mijn favorieten. Ik word er altijd blij van. Het is een beetje mysterieus. Ik weet niet, het heeft wat.
1: Nou, ik ga hem snel voor je opzetten.
2: Top.
3: Jouw favoriete hits uit de jaren 80.
4: 80's at 8.

0: Het was Sting op Radio 10.
1: 80's at 8.
0: Met een hit die in 1985 de hitlijsten binnenkwam in de maand september. Het was dezelfde maand dat Joop Zoetemelk in Italië wereldkampioen wielrennen werd. Love is the seventh way, hoorde je. Goedenavond, een uur lang het beste uit de jaren 80. Elk weekend tussen 8 en 9 hoor je dat hier op Radio 10. En Hans, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Heerlijk.
0: Wat fijn om te horen.
2: Heerlijk lekker buiten.
0: Dat is toch een cadeautje elke avond, hè, de laatste
2: tijd. Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad.
0: En lekker in de tuin en dan Radio 10 aan, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Wij zitten in de zomer altijd buiten, nooit meer binnen.
0: Nee.
2: En altijd lekker de radio aan. Bij ons staat er geen tv aan, maanden niet.
0: Wat heerlijk zeg, wat heerlijk.
2: En heerlijk Radio 10 op.
0: Nou, dat klinkt helemaal perfect, Hans. En je wou Olivia Newton-John horen.
2: Ja, met Xanadu.
1: 80's

0: engineer.
1: Onethisch at 8.
0: Een graag gehoord liedje in de Ethisch at 8 hier op Radio 10. 8:30, even kijken. René aan de telefoon, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Je zit in de Ethisch at 8. Waar mag ik je bij blij maken vanavond?
2: Nou, ik heb Level 42 al een tijdje niet gehoord. Something About You.
0: En komt er zo meteen aan?
2: Dat is hartstikke mooi, dankjewel.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.

0: 80s.
1: En Say You Will, de bandnaam die verwijst naar de samenstelling van de band, hè? Drie Britten en drie Amerikanen.
2: Foreigners.
1: Leuk gevonden. Erik, goedenavond. Jij zit in de tuin, hè?
3: Ja, ik zat lekker buiten en ik hoorde het zo. Ik denk, ga er ook eens een keertje op reageren. Dus.
1: Wat, als jij terugdenkt aan de jaren 80, waar denk je dan aan?
3: Disco.
1: Was je een feestganger?
3: Ja, toen de tijd al.
1: Ja, wat had je in de jaren 80? Je had eind jaren 80 volgens mij de Love Parade, hè?
3: Ja, maar het is zo uitgebreid wat dat betreft.
1: Ja. Pink Pong had je natuurlijk, hè?
3: Ja.
1: En de grote discotheken natuurlijk.
3: Ja.
1: En daar ben jij veel geweest volgens mij, of niet?
3: Nou, zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk, ja.
1: Zoveel mogelijk.
3: Nou, ik was wel een liefhebber van
1: ja. En welke plaat hoort er wat jou betreft vanavond helemaal bij?
3: Dat is The Time Minutes met Enter's Hope.
4: Jouw favoriete hits uit de jaren 80.
0: 80s en 80s.

0: 80's at 8.
1: Jorden, It's a Love Thing. Zometeen na 9 uur. Het beste uit de top 4000 classics. Vanavond met Niels. En ik heb er nog eentje. Een voice-appje binnengekregen van Leon.
2: Een hele goede zaterdagavond. Wouter Kooijman.
1: Hey.
2: Voor de 80's at 8. Rick Astley.
0: 80's at 8.
3: Radio 10.

0: komende week. Op Radio 10.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode punt paprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
8: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Goedenavond, zo meteen de start van de top 4000 classics op je zaterdagavond. Met muziek van Wham en Sheryl Crow. Komt eraan naar het nieuws van 9 uur.
4: FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we al van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
8: Ze is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
7: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

ze zeggen niet voor niets, hè. Don't judge a book by its cover. Dat was Sheryl Crow en All I Wanna Do. Ze heeft dat niet zelf, hoor. De tekst die kwam uit een gedicht van een Amerikaanse dichter, Wine Cooper. Een producer, Bill Bottrell, die stuitte erop in de boekwinkel. Bladerde wat door het boek heen en besloot het aan Sheryl Crow te laten lezen. En samen maakten ze een van de grootste hits van de jaren 90 van. En vinden we hem in de top 4000 en ook in de top 4000 classics van Radio 10. Een hele goede avond. Albert-Jan is dit weekend nog lekker vrij. En dus hoor je mij Niels Achterreekten tot middernacht met de grootste hitlijst aller tijden. Althans, de muziek daarvan. En ik heb een hele fijne muziek voor je in petto, hoor. Muziek van Eric Clapton, Elton John. Maar we staan ook even stil bij de geboorte van een rapper die we afgelopen editie vonden op 799 in de lijst. Ja, wie dit is, hoor je zo. Eerst gaan we terug naar 1978. De Rolling Stones, die zagen hoe disco de clubs overnam. Mick Jagger deelde ook regelmatig het New Yorkse nachtleven in. Kwam tot de conclusie dat zijn eigen band ook best een dansbare plaat kon maken. En dat leverde deze baslijn op die je na één noot al herkent. Geef toe, dit is Miss You, de Stones.

geef toe, ook als je groot bent, dan zijn er nog genoeg dingen om over te dromen. Dingen die je wil bereiken of misschien een baan die je nog uiteindelijk wil gaan beoefenen. Nou, als kind droom je natuurlijk altijd van die lijst, hè, standaard dingen. Ik wou altijd kok worden of kapitein op een schip. Nou, voor beide heb ik helaas de boot gemist, maar vandaag de dag, ja, dan is het toch een nieuw rijtje, zou je denken, met moderne beroepen in plaats van die traditionele. Nou, uit onderzoek blijkt dat dat toch best meevalt. Uit recent onderzoek dat gedaan is, blijken meisjes nog altijd te dromen van de meest traditionele beroepen. De jongens daarentegen die willen vooral een eigen bedrijf, gamer, ICT'er, architect of een bekende voetballer worden. En de dames daarentegen, de meisjes, die willen kapster, een eigen bedrijf, arts, dierenarts of juf worden. Nou, toch fantastisch. Later als ik groter ben, bluff hoorde je in de top 4000 classics. Ik ben nu een rapper die 4 jaar geleden overleed aan een overdosis pijnstillers. Ja, vandaag zou hij 63 jaar geworden zijn. Coolio en de rapper die ging in 1995 aan de haal met dit liedje van Stevie Wonder.

Paradise van Stevie Wonder met Gangster's Paradise. En er werden wereldwijd miljoenen platen van verkocht. Je hoort hem nu de Top 4000 Classics op Radio 10. Op zijn geboortedag van Coolio, Gangster's Paradise.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

Leila kende je natuurlijk wel uit de jaren 70 in dit jasje. Origineel van Derek en de Domino's, een band rond Eric Clapton. En diezelfde Eric die besloot in 1992 het liedje helemaal af te breken en opnieuw op te bouwen in een akoestische versie voor MTV Unplugged. Dat smaakte naar meer, zo nam hij ook versies op van andere hits die hij had geschreven. Tears in Heaven bijvoorbeeld, prachtig. Kwam allemaal terecht op Unplugged, het album dat uiteindelijk 6 Grammy Awards opleverde. Het werd een van de succesvolste live albums ooit. En terecht, het was Leila in de Top 4000 Classics hier op Radio 10. Zometeen kan Elton John maar niet stil blijven staan. Dan krijgen we er ook ongetwijfeld een klein beetje moeite mee met zijn muziek. Het swingt de pan uit. Maar eerst een andere swingende plaat die de dame in kwestie te danken heeft aan Gloria Estefan. Zij schreef de hit, maar besloot het uiteindelijk niet uit te brengen. En dus gaf ze het aan Jennifer Lopez.

Snoop van samen met zangeres Janelle Monáe. En een nummer dat in 2011 uitkwam. Maar enige tijd zo een beetje in de schaduw van het licht stond. Totdat het werd gebruikt in een televisiereclame tijdens de Super Bowl van 2012. Ineens wilde iedereen weten welk nummer het was. En binnen een paar weken stond het bovenaan de hitlijsten. We Are Young in de hitlijsten van Amerika, Groot-Brittannië en hier in Nederland. En ging het dus van de schaduw naar het volle licht. Nou, daarover gesproken, ik heb een nummer voor je met een oogverblindende titel. Staat voor een enorme volgspot die bij grote concerten wordt gebruikt om de artiest op het podium te verlichten. En dat schijnt toch een ander lichtje op.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: een tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
10: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: De Top 4000 Classics gaan zo meteen verder met muziek van een grootheid die vanavond te vinden is in onze hoofdstad. En je voelt het door alles, de Jacksons, ze komen eraan. Dat nieuws van 10 uur.
15: Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Het had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon en er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden.
16: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles.
18: Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

Deze zangeres bekende afgelopen woensdag na veel onduidelijkheid eindelijk kleur. Ze staat vanavond in AFAS in Amsterdam als onderdeel van het Pride Festival in onze hoofdstad. Deze kleurrijke zangeres die hinterde de afgelopen dagen namelijk al een beetje op haar komst. Ze plaatst op social media Nederlandse teksten en nou ja, het speculeren kon beginnen. Woensdag uiteindelijk ging er duidelijk de klap erop en werd daar duidelijk bekendgemaakt dat ze zou komen voor een optreden op de Amsterdam Pride. Dat was Madonna. Goedenavond, alweer 10 uur geweest op jouw zaterdagavond. En wat je ook doet, waar je ook bent vanavond, tot middernacht kun je genieten van het beste uit de top 4000. Ik sta zo meteen even stil bij een bijzonder moment vandaag terug in het jaar 1981. En ik heb bewijs dat deelnemen aan een talentenjacht soms wel een langdurige succesvolle carrière op kan leveren. Maar eerst gaan we terug naar 1974. Een Britse sessiemuzikantengroep. Ja, die hadden eigenlijk nooit echt het plan om samen een vaste band te worden. Nou, een van de bekende leden is Paul Carrack. En de rest van de band die had ook hun sporen wel verdiend in de schaduw van andere grote namen. Maar met die bak ervaring ja, wisten ze uiteindelijk de studio in te duiken. En leveren ze deze wereldhit op. Dit is

0: Helaas bleek de weg naar succes niet voor ieder talent dat te zien was in een talentenjacht even gemakkelijk.
1: Top 4000.
0: Classics. Wel voor Kelly Clarkson. Zij won in 2002 de allereerste editie van American Idol. En hoe moet je dan reageren als je wint? Nou, zo. Nou, ze was duidelijk met stomheid geslagen. Maar hoewel vaak andere deelnemers na het succes in de vergetelheid raken, bleek Kelly zeker geen eendagsvlieg. Want met deze hit maakte ze in 2004 definitief duidelijk dat ze van plan was te blijven. En dus niet een eenmalige tv-winnaar was. Ze groeide uit tot een vaste waarde in de top 4000. Afgelopen editie 4 keer genoteerd in de lijst. En de hit die ik net draaide, die vonden we op 33-43. Het was Since You've Been Gone. Je luistert naar de Top 4000 Classics op Radio 10... met nu een plaat die inmiddels bijna profetisch klinkt. Eind jaren 70 vroegen namelijk twee Britse muzikanten zich af wat de komst van televisie met de popmuziek zou doen. En ze konden natuurlijk niet vermoeden dat hun debuutsingle zelf geschiedenis zou schrijven. Vandaag terug in de tijd, het jaar 1981, ging het een geschiedenisboek in als de allereerste videoclip die ooit op MTV werd uitgezonden. Dit is Video Kill the Radio Star.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
21: Zometeen geeft zangeres Laura Benneken een lesje zelfbeheersing. Eerst

0: origineel was dit een hit van de Italiaanse zanger Raf. Die besloot niet veel later haar versie op te nemen. En hoewel het origineel van Raf niet verder kwam door de tipparade, wist Laura het wel te schoppen tot een plekje in de enige echte hitlijst van ons land. En later groeide het uit van hit tot classic. En daarom te horen in de top 4000 classics hier op Radio 10. En zometeen duurt wachten weer te lang voor zangeres Davina Michel. Dus ik schiet even lekker op.
1: Top 4000 file.
0: Hier zaterdag en zondag opent Albert Jan een top 4000 file van een artiest uit de lijst. En vandaag heb ik een keurige USB-stick met daarop de file van twee schoolvrienden uit Liverpool. Die zou gefascineerd waren door elektronische muziek, zoals Kraftwerk. Dat ze zelf met goedkope synthesizers en een bandrecorder aan de slag gingen. Ze begonnen te experimenteren en noemden zichzelf Orchestral Maneuvers in the Dark. En dat experiment leidde tot 6 noteringen in de top 4000. En dit zijn...
1: Top 4000 file.
2: 3959. Talking like this ain't just what you feel today. 2538. 1788.

You are the talking, loud and clear, Locomotion, So In Love, Enola Gay, Forever Live and Die en Joan of Arc. Van Orkestel Manoeuvres in the Dark en ik draai de vrolijk klinkende hit van ze, die helaas alles behalve dat is. OMD schreef het namelijk naar aanleiding van het Amerikaanse vliegtuig dat in 1945 de atoombom op Hiroshima afwierp. En zelfs zeiden ze later dat het nummer niet bedoeld was als oordeel, maar als een lied over misschien wel een van de grootste morele dilemma's. Kun je zoveel mensenlevens opofferen om er nog veel meer te redden.

0: Radio 10 en Frank Stallone.
1: Top 4000 Classics.
0: Toch geen familie van? Nou, zeker wel. Het is de broer van de acteur Sylvester Stallone. En juist dankzij zijn Boom de Boer belandde hij in de soundtrack van de film Staying Alive. Het vervolg van Saturday Night Fever natuurlijk. Sylvester Stallone die regisseerde de film en vroeg zijn broer Frank om een nummer op te nemen. Dat werd Far From Over. En meteen de grootste hit uit zijn carrière. En ook zijn enige notering in onze top 4000. En zometeen na 11 heb ik twee ware classics in een andere categorie voor je. De een is origineel van de man met zijn onmiskenbare vetkuif en kledingstijl. En de ander is van een onvergetelijke film. En welke dat is, hoor je zo. Het is in ieder geval niet Staying Alive en ook niet Saturday Night Fever. Eerst een remix die misschien nog wel bekender werd dan het origineel. In 1971 bracht namelijk Bob Marley Sun Is Shining uit samen met zijn Wailers. Ruim 25 jaar later gaf de Deense DJ Funkstar de luxe nummer een compleet nieuw jasje. Bob Marley die stond al jaren niet meer op het podium, maar dankzij de remix stond hij in 1999 wel opnieuw in de hitlijsten.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Goedenavond, zometeen de vervolg van de Top 4000 Classics. De Pet Shop Boys die gaan aan de haal met een Elvis-klassieker. En ook Phil Collins komt eraan, na het nieuws van 11 uur.
16: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Dan het rarutien weer van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. Radio

Phil Collins en een hit die slaapverwekkend goed was. Het dubbel begon namelijk als een slaapliedje dat Phil Collins schreef voor zijn dochtertje Lily. Nou, toen Disney hem vroeg om muziek te verzorgen voor de film Tarzan, liet hij dit liedje horen aan de makers van de film en die waren meteen verkocht. Het won uiteindelijk ook een Oscar voor het beste filmlied en het leverde film Collins ook nog eens een Golden Globe op. En die mooiste kroon op zijn werk, ja, die staat niet in de prijzenkast en hangt ook niet aan de muur. Het is namelijk het plekje in die grootste hitlijst aller tijden, de top 4000. You're the UWE in my heart van Phil Collins dus. Hele goede avond, ik hoop dat je geniet van je zaterdagavond met de top 4000 classics op Radio 10. Zometeen het origineel van Bob Dylan, maar dan een hit voor Adele. Eerst een groep zussen uit Chicago die begin jaren 70 de ene soulhit naar de andere scoorde. Hun grootste succes voor Emotions kwam in 1977. Met deze, dit is Best of My Love.

mannen achter deze hit, die is eigenlijk een van de hofleveranciers van de top 4000, zonder dat je doorhebt. Bob Dylan. Hij schreef ontelbare liedjes die hits werden voor andere artiesten. Zo ook dat liedje van Adele. When the rain is blowing in your face. Klonk origineel zo. And the whole world is on your case. Daarna nog eens overgedaan door Billy Joel.

De laatste grote hit en versie was voor Adele. Je hoorde To Make You Feel My Love. En die vonden we in de afgelopen editie van de Top 4000 op 660. Top 4000 Classics. Nou, fijn dat je luistert naar Radio 10 op jouw zaterdagavond. Misschien heb je vanavond al iets te vieren. Heb je zelf de slingers even op moeten hangen. Want ja, zo werkt het wel in het leven. Je moet zelf de slingers ophangen, tenzij iemand anders het voor je doet. Dus in dit geval ben ik maar even het keukentrapje opgeklommen om de studio te versieren voor Joe Elliott. Dat is de zanger van Def Leppard. Hij is vandaag 67 jaar geworden. Hij maakte van dichtbij een van de opmerkelijkste comebacks van de rockgeschiedenis mee. Op oudjaarsavond 1984 verloor namelijk drummer Rick Allen van de band bij een ernstig auto-ongeluk zijn linkerarm. En voor veel bands zou dat het einde hebben betekend, maar Def Leppard besloot samen door te gaan. Met een speciaal ontwikkeld hybride drumstijl leerde Allen opnieuw drummen. En een van de successen die ze daarna wisten te behalen vinden we in de afgelopen editie van de Top 4000 op 1390. Dit is Animal.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nou, ze zeggen wel eens, hè, exen zijn heksen.
1: Top 4000 Classics.
0: Nou, Debbie Harry kan erover meepraten. Ze schreef dit liedje namelijk na een tijdje lang lastig gevallen te worden door haar ex-vriendje. Die bleef haar maar achtervolgen en in plaats van dat ze zich klein liet maken, besloot ze het van zich af te schrijven. Zo werd dit een muzikale middelvinger van Blondie aan haar ex, One Way or Another. Nou, links of rechtsom, tot middernacht hoor je de Top 4000 Classics hier op Radio 10. En zometeen gooien we een van de sweetest taboes ter tafel. En ze zeggen wel eens dat alles wat Bruno Mars aanraakt verandert in goud. Nou, producer Mark Ronson die werkte al maanden aan een hit. En zag al dat blinkende goud wel zitten. Dus belde hij Bruno Mars. Die zag die samenwerking ook wel zitten. En dat bleek een schot in de roos. Het werd een van de grootste hits van het afgelopen decennium. Dit is

0: Classics.
1: Alweer 30 jaar geleden veranderde deze flinke dosis girl power de popgeschiedenis voorgoed. Wannabe die maakte van de Spice Girls een wereldwijd fenomeen. En vandaag de dag, 3 decennia later, blijft die vraag maar terugkomen. Hè? Komt er ooit een reunie van de Spice Girls? Nou, voorlopig alleen maar vraagtekens, want er zijn nog geen concrete plannen. Maar ja, zeg nooit nooit. Er wordt op dit moment wel gewerkt aan de heruitgave van de film Spice World. De film van de Spice Girls die in 1997 best wel een succes was onder de fans. En succes hebben ze nog steeds hoor. Met 8 noteringen in de afgelopen editie van de Top 4000 is het succes van de dames vandaag de dag nog altijd goed terug te zien in die enige echte, de grootste hitlijst aller tijden. Nou, we kruipen richting het vallen van middernacht. Het einde van de Top 4000 Classics voor vandaag. Maar ik heb nog muziek voor je van de Righteous Brothers. En hoewel die naam wellicht anders doet vermoeden, is het een band zonder bloedband. Bill Medley, Bobby Hatfield, samen scoorden ze 2 hits en plekken in de grootste hitlijst aller tijden. Waaronder met deze, dit is Unchained.

0: komende week. Op Radio 10.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
15: Ze is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
14: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30 op 6 en op

0: Een makkelijk retour.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar 100 meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Dan het rarutien weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
4: Radio D.

0: Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas. Erin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Dan het rarutien weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
1: Radio

0: In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de twee piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf. Er raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of hij het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikte als schuilplaats. En op een camping in de duinen op Texel is afgelopen avond een tent in vlammen opgegaan. De oorzaak is een gasfles die ontplofte. Ook vloog een stuk duin in brand. Maar toegesnelde campinggasten wisten met emmers water te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer, die vanwege de droogte met meerdere eenheden was uitgerukt, had de brand daarna snel geblust. Er raakte niemand gewond. Dan het Rarutin weer van Weer Online. Minimaal vannacht van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan in het noorden 26 graden, in het zuiden 31.
1: Radio 10.